0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Blikseminslag heeft in Bleskensgraaf een grote brand veroorzaakt. Het rieten dak van een oude boerderij aan het Abbekespoel vloog in brand. Het pand raakte zwaar beschadigd. De brandweer kon met waterschermen voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Voor zover bekend raakte er bij de grote brand in Bleskensgraaf niemand gewond. De onweersbuien die over onze regio trokken gingen ook gepaard met zware windstoten die schade veroorzaakten. Zo waaide er langs de A13 richting Rotterdam bomen omver. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat het verkeer eromheen moest rijden. Inmiddels is het in onze regio weer droog. De buienlijn is aan het begin van de avond voorbij Gorinchem getrokken. Met de buien is het flink afgekoeld. Vanmiddag was het drukkend warm met 28 tot 31 graden. En nu is het 16 tot 23 graden. De mannen die afgelopen nacht vernielingen hebben aangericht bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West zijn te zien op beelden van bewakingscamera's. Op die beelden kun je zien dat ze onder andere met flessen gooien en daarbij raakte een mozaïek beschadigd. En ook spuugden en plasten ze in de richting van de Turkse moskee. Burgemeester Carola Schouten heeft er haar afschuw over uitgesproken. De mannen zijn, voor zover bekend, nog niet gepakt. Havenwethouder Robert Simons van Leefbaar Rotterdam wordt wethouder in Maassluis. Daar werd gisteren het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Voor Leefbaar Maassluis worden partijoprichters Gerry Brouwer en Jurre van den Merwe wethouder. En ook Robert Simons treedt dus toe tot het college. De partij van Simons, Leefbaar Rotterdam, lijkt na de verkiezingen buiten het Rotterdamse stadsbestuur te vallen. En dan het weer. De buien zijn uit onze regio weggetrokken en het is nu flink afgekoeld. 16 graden aan zee. Het kan nog 23 graden zijn in de buurt van Gorinchem. Morgen dan zijn er perioden met zon. Dan blijft het vrijwel overal droog en dan wordt het 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 4 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Blikseminslag heeft in Bleskensgraaf een grote brand veroorzaakt. Het rieten dak van een oude boerderij aan het Abbekespoel vloog in brand. Het pand raakte zwaar beschadigd. De brandweer kon met waterschermen voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Voor zover bekend raakte er bij de grote brand in Bleskensgraaf niemand gewond. De onweersbuien die over onze regio trokken gingen ook gepaard met zware windstoten die schade veroorzaakten. Zo waaide er langs de A13 richting Rotterdam bomen omver. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat het verkeer eromheen moest rijden. Inmiddels is het in onze regio weer droog. De buienlijn is aan het begin van de avond voorbij Gorinchem getrokken. Met de buien is het flink afgekoeld. Vanmiddag was het drukkend warm met 28 tot 31 graden. En nu is het 16 tot 23 graden. De mannen die afgelopen nacht vernielingen hebben aangericht bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West zijn te zien op beelden van bewakingscamera's. Op die beelden kun je zien dat ze onder andere met flessen gooien en daarbij raakte een mozaïek beschadigd. En ook spuugden en plasten ze in de richting van de Turkse moskee. Burgemeester Carola Schouten heeft er haar afschuw over uitgesproken. De mannen zijn, voor zover bekend, nog niet gepakt. Havenwethouder Robert Simons van Leefbaar Rotterdam wordt wethouder in Maassluis. Daar werd gisteren het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Voor Leefbaar Maassluis worden partijoprichters Gerry Brouwer en Jurre van der Merwe wethouder. En ook Robert Simons treedt dus toe tot het college. De partij van Simons, Leefbaar Rotterdam, lijkt na de verkiezingen buiten het Rotterdamse stadsbestuur te vallen. En dan het weer. De buien zijn uit onze regio weggetrokken en het is nu flink afgekoeld. 16 graden aan zee. Het kan nog 23 graden zijn in de buurt van Gorinchem. Morgen dan zijn er perioden met zon. Dan blijft het vrijwel overal droog en dan wordt het 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Blikseminslag heeft in Bleskensgraaf een grote brand veroorzaakt. Het rieten dak van een oude boerderij aan het Abbekespoel vloog in brand. Het pand raakte zwaar beschadigd. De brandweer kon met waterschermen voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Voor zover bekend raakte er bij de grote brand in Bleskensgraaf niemand gewond. De onweersbuien die over onze regio trokken gingen ook gepaard met zware windstoten die schade veroorzaakten. Zo waaide er langs de A13 richting Rotterdam bomen omver. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat het verkeer eromheen moest rijden. Inmiddels is het in onze regio weer droog. De buienlijn is aan het begin van de avond voorbij Gorinchem getrokken. Met de buien is het flink afgekoeld. Vanmiddag was het drukkend warm met 28 tot 31 graden. En nu is het 16 tot 23 graden. De mannen die afgelopen nacht vernielingen hebben aangericht bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West zijn te zien op beelden van bewakingscamera's. Op die beelden kun je zien dat ze onder andere met flessen gooien en daarbij raakte een mozaïek beschadigd. En ook spuugden en plasten ze in de richting van de Turkse moskee. Burgemeester Carola Schouten heeft er haar afschuw over uitgesproken. De mannen zijn, voor zover bekend, nog niet gepakt. Havenwethouder Robert Simons van Leefbaar Rotterdam wordt wethouder in Maassluis. Daar werd gisteren het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Voor Leefbaar Maassluis worden partijoprichters Gerry Brouwer en Jurre van den Merwe wethouder. En ook Robert Simons treedt dus toe tot het college. De partij van Simons, Leefbaar Rotterdam, lijkt na de verkiezingen buiten het Rotterdamse stadsbestuur te vallen. En dan het weer. De buien zijn uit onze regio weggetrokken en het is nu flink afgekoeld. 16 graden aan zee. Het kan nog 23 graden zijn in de buurt van Gorinchem. Morgen dan zijn er perioden met zon. Dan blijft het vrijwel overal droog en dan wordt het 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

0: van 6 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Blikseminslag heeft in Bleskensgraaf een grote brand veroorzaakt. Het rieten dak van een oude boerderij aan het Abbekespoel vloog in brand. Het pand raakte zwaar beschadigd. De brandweer kon met waterschermen voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Voor zover bekend raakte er bij de grote brand in Bleskensgraaf niemand gewond. De onweersbuien die over onze regio trokken gingen ook gepaard met zware windstoten die schade veroorzaakten. Zo waaiden er langs de A13 richting Rotterdam bomen omver. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat het verkeer eromheen moest rijden. Inmiddels is het in onze regio weer droog. De buienlijn is aan het begin van de avond voorbij Gorinchem getrokken. Met de buien is het flink afgekoeld. Vanmiddag was het drukkend warm met 28 tot 31 graden. En nu is het 16 tot 23 graden. De mannen die afgelopen nacht vernielingen hebben aangericht bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West zijn te zien op beelden van bewakingscamera's. Op die beelden kun je zien dat ze onder andere met flessen gooien en daarbij raakte een mozaïek beschadigd. En ook spuugden en plasten ze in de richting van de Turkse moskee. Burgemeester Carola Schouten heeft er haar afschuw over uitgesproken. De mannen zijn, voor zover bekend, nog niet gepakt. Havenwethouder Robert Simons van Leefbaar Rotterdam wordt wethouder in Maassluis. Daar werd gisteren het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Voor Leefbaar Maassluis worden partijoprichters Gerry Brouwer en Jurre van den Merwe wethouder. En ook Robert Simons treedt dus toe tot het college. De partij van Simons, Leefbaar Rotterdam, lijkt na de verkiezingen buiten het Rotterdamse stadsbestuur te vallen. En dan het weer. De buien zijn uit onze regio weggetrokken en het is nu flink afgekoeld. 16 graden aan zee. Het kan nog 23 graden zijn in de buurt van Gorinchem. Morgen dan zijn er perioden met zon. Dan blijft het vrijwel overal droog en dan wordt het 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Radio. Rechtsstand FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Blikseminslag heeft in Bleskensgraaf een grote brand veroorzaakt. Het rieten dak van een oude boerderij aan het Abbekespoel vloog in brand. Het pand raakte zwaar beschadigd. De brandweer kon met waterschermen voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Voor zover bekend raakte er bij de grote brand in Bleskensgraaf niemand gewond. De onweersbuien die over onze regio trokken gingen ook gepaard met zware windstoten die schade veroorzaakten. Zo waaiden er langs de A13 richting Rotterdam bomen omver. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat het verkeer eromheen moest rijden. Inmiddels is het in onze regio weer droog. De buienlijn is aan het begin van de avond voorbij Gorinchem getrokken. Met de buien is het flink afgekoeld. Vanmiddag was het drukkend warm met 28 tot 31 graden. En nu is het 16 tot 23 graden. De mannen die afgelopen nacht vernielingen hebben aangericht bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West zijn te zien op beelden van bewakingscamera's. Op die beelden kun je zien dat ze onder andere met flessen gooien en daarbij raakte een mozaïek beschadigd. En ook spuugden en plasten ze in de richting van de Turkse moskee. Burgemeester Carola Schouten heeft er haar afschuw over uitgesproken. De mannen zijn, voor zover bekend, nog niet gepakt. Havenwethouder Robert Simons van Leefbaar Rotterdam wordt wethouder in Maassluis. Daar werd gisteren het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Voor Leefbaar Maassluis worden partijoprichters Gerry Brouwer en Jurre van den Merwe wethouder. En ook Robert Simons treedt dus toe tot het college. De partij van Simons, Leefbaar Rotterdam, lijkt na de verkiezingen buiten het Rotterdamse stadsbestuur te vallen. En dan het weer. De buien zijn uit onze regio weggetrokken en het is nu flink afgekoeld. 16 graden aan zee. Het kan nog 23 graden zijn in de buurt van Gorinchem. Morgen dan zijn er perioden met zon. Dan blijft het vrijwel overal droog en dan wordt het 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: ben Martin van der Boogaard. Blikseminslag heeft in Bleskensgraaf een grote brand veroorzaakt. Het rieten dak van een oude boerderij aan het Abbekespoel vloog in brand. Het pand raakte zwaar beschadigd. De brandweer kon met waterschermen voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Voor zover bekend raakte er bij de grote brand in Bleskensgraaf niemand gewond. De onweersbuien die over onze regio trokken gingen ook gepaard met zware windstoten die schade veroorzaakten. Zo waaiden er langs de A13 richting Rotterdam bomen omver. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat het verkeer eromheen moest rijden. Inmiddels is het in onze regio weer droog. De buienlijn is aan het begin van de avond voorbij Gorinchem getrokken. Met de buien is het flink afgekoeld. Vanmiddag was het drukkend warm met 28 tot 31 graden. En nu is het 16 tot 23 graden. De mannen die afgelopen nacht vernielingen hebben aangericht bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West zijn te zien op beelden van bewakingscamera's. Op die beelden kun je zien dat ze onder andere met flessen gooien en daarbij raakte een mozaïek beschadigd. En ook spuugden en plasten ze in de richting van de Turkse moskee. Burgemeester Carola Schouten heeft er haar afschuw over uitgesproken. De mannen zijn, voor zover bekend, nog niet gepakt. Havenwethouder Robert Simons van Leefbaar Rotterdam wordt wethouder in Maassluis. Daar werd gisteren het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Voor Leefbaar Maassluis worden partijoprichters Gerry Brouwer en Jurre van den Merwe wethouder. En ook Robert Simons treedt dus toe tot het college. De partij van Simons, Leefbaar Rotterdam, lijkt na de verkiezingen buiten het Rotterdamse stadsbestuur te vallen. En dan het weer. De buien zijn uit onze regio weggetrokken en het is nu flink afgekoeld. 16 graden aan zee. Het kan nog 23 graden zijn in de buurt van Gorinchem. Morgen dan zijn er perioden met zon. Dan blijft het vrijwel overal droog en dan wordt het 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: FM. Jouw stad. Jouw radio.
1: Daar gaan we dan.
2: Oké.
1: Gewoon weer van vooraf aan. Ik kan het beste blijven ademen. Want ze zeggen het is nooit te laat, maar het is doodeng en makkelijk gezegd. En eigenlijk ook best nog wel een hele lange weg. En als ik daar dan ben, wil ik daar wel zijn. Want ik heb van horen zeggen dat het niet is wat het lijkt.
2: Want je

0: 9 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Twee mensen zijn gisteravond neergestoken op metrostation Slinge in Rotterdam. De steekpartij gebeurde op het perron van de metro richting Spijkenisse. De aanleiding is niet bekend. De politie heeft een van de gewonden aangehouden, melden 112-journalisten. Een oude boerderij aan de Abbekersdoel in Bleskensgraaf is gisteravond volledig uitgebrand. Oorzaak van de brand was blikseminslag in de rieten kap van het historische pand naast de Wijngaardse Steeg. Er is een NL-alert verstuurd om iedereen in de buurt te waarschuwen om uit de rook te blijven. De brandweer kon met waterschermen voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Bij de brand in Bleskensgraaf raakte niemand gewond. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs. Dat gebeurde donderdag. De 31-jarige aanvaller die dit seizoen uitkwam voor Feyenoord botste met zijn auto tegen de vangrail op de snelweg, schrijven Britse media. Er zouden geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken zijn. Sterling bleef ongedeerd. Wat hij had gebruikt is niet bekendgemaakt. Hij is inmiddels op borgtocht vrij. Sterling verruilde eerder dit jaar de Premier League voor Feyenoord. Op dit moment is hij clubloos. De aanvaller speelde in het verleden onder meer voor Liverpool, Manchester City, Chelsea en Arsenal. Guus Meeuwis heeft 3 extra concerten aangekondigd in Rotterdam Ahoy. De belangstelling voor het concert in april dat hij deze week aankondigde was zo groot dat het concert binnen een kwartier was uitverkocht. Al snel kwam er een tweede show bij en daarna volgden nog 2 optredens. Meeuwis staat nu op 1, 2, 3 en 4 april volgend jaar in Rotterdam Ahoy. Het weer vandaag veel zon, droog en het wordt maximaal 26 graden vandaag. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
6: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: van 10 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Twee mensen zijn gisteravond neergestoken op metrostation Slinge in Rotterdam. De steekpartij gebeurde op het perron van de metro richting Spijkenisse. De aanleiding is niet bekend. De politie heeft een van de gewonden aangehouden, melden 112-journalisten. Een oude boerderij aan de Abbekersdoel in Bleskensgraaf is gisteravond volledig uitgebrand. Oorzaak van de brand was een blikseminslag in de rieten kap van het historische pand naast de Wijngaardse Steeg. Er is een NL-alert verstuurd om iedereen in de buurt te waarschuwen om uit de rook te blijven. De brandweer kon met waterschermen voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Bij de brand in Bleskensgraaf raakte niemand gewond. Drones in oorlogsgebieden eisen steeds meer levens. Wereldwijd vielen vorig jaar meer dan 13.000 doden als gevolg van de inzet van drones. In de eerste vier maanden van dit jaar staat de teller al op bijna de helft van het aantal. Blijkt uit cijfers van een internationale organisatie die bijhoudt hoeveel slachtoffers vallen als gevolg van geweld in conflictgebieden. Het aantal doden is een schatting. Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal slachtoffers hoger, schrijft Trouw. Van landen als Rusland, Soedan en Myanmar zijn weinig gegevens beschikbaar. De toename van het aantal slachtoffers komt doordat drones steeds vaker in oorlogsgebieden worden gebruikt. Guus Meeuwis heeft 3 extra concerten aangekondigd in Rotterdam Ahoy. De belangstelling voor het concert in april dat hij deze week aankondigde was zo groot dat de show binnen een kwartier was uitverkocht. Al snel kwam er een tweede optreden bij en daarna volgden nog 2 concerten. Meeuwis staat nu op 1, 2, 3 en 4 april volgend jaar in Rotterdam Ahoy. Het weer vandaag veel zon, blijft droog. De maximumtemperatuur vandaag 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Studio De Wit.

0: Studio De Wit. Nieuws, actualiteiten en achtergronden. Met Ben Corino.
1: Ja, goedemorgen. Studio De Wit is online en te beluisteren in Dordrecht en in de Drechtsteden. En een hele hoop mensen die zijn vandaag op pad richting Dordt in Stoom. En daar gaan we straks nog even met een verslaggever in het veld contact zoeken van wat hij allemaal waarneemt. Maar eerst gaan we nu zometeen luisteren naar het finishverslag van de Europa Run 2026. Duizenden mensen zijn in de weer geweest om geld in te zamelen. Uiteindelijk om weer als langste estafette te lopen. Voor mensen die kanker hebben, in ieder geval nog een prettig bestaan te geven. Niet zozeer voor behandeling, maar inderdaad mooi daar aan het leven toe te voegen waar het eindigend is. Maar eerst gaan we luisteren naar een nummer van Paul McCartney. Hè, Hans? Want Hans is natuurlijk...
2: Ja, ik wist niet dat je mij dat ging vragen.
1: Ja, ik wil scherpen. Hans is net terug uit Spitsbergen. Dus vandaar dat hij nog met zijn hoofd bij de walrussen
2: zit. Ik zit met mijn hoofd bij het ijsbeer en de walrussen. Het klopt. Paul McCartney heeft een nieuw album uitgebracht. En dat heet... daar ben ik de titel even kwijt. Maar in ieder geval een nummer dat heet Home to Us.

0: Ja, hij blijft gewoon enorm actief, Paul McCartney. En een muzikaal supertalent en niet te stoppen. En dat is maar mooi ook. En niet te stoppen waren ook de mensen die deelnamen aan de Europa Run. Ik stond van het begin tot het eind had ik de eer om daar aan de finishlijn te staan. En ik sprak diverse mensen. En probeerde hem ook een stukje sfeer terug te geven in deze uitzending. Zoals het was op tweede Pinksterdag op de Koolsingel.
1: Mag ik je bedanken geschreven?
0: Je hebt ook je persoonlijke betrokkenheid bij. Kun je dat vertellen?
1: Klopt, ik was 16 toen ik zelf botkanker kreeg. Ewing-sarcoom, kinderbotkanker is dat. En toen 2 jaar later nog een keer. Dus als je dat meemaakt, ging ik er nadenken over het leven. Van wat doe ik hier eigenlijk en wat wil ik eigenlijk allemaal doen met de dagen dat ik wel leef? Dat ik gezond ben of dat kan. En nu sta ik hier vandaag en inderdaad dat liedje gezongen bij de opening. Dat krijg ik zoveel kippenvel van. Dat kan, dat is echt wel heel bijzonder. Ja.
0: Die emotionele betrokkenheid is ook heel groot. Je weet, iedereen loopt hier. Iedereen heeft hetzelfde doel voor ogen. We willen het graag doen voor de mensen. En die hitte trotseren we wel. En die ongemakken trotseren we ook wel. Want uiteindelijk het einddoel. Ja, mensen voor iedereen, maar net zoals voor jou. Het lied heb je zelf geschreven. Hoe is het ontvangen?
1: Ja, heel bijzonder. Heel erg veel mensen hebben mij een berichtje gestuurd hoe diep het binnenkwam. En ook bij de Parijs, toen ze gingen lopen, hadden ze op een heel groot scherm hadden ze ook de videoclip afgespeeld. En dat ze met elkaar echt een stilte moment hadden en dat samen gingen luisteren. En dat ze ook zeiden van die emotie kwam zo diep binnen dat je echt kan verwoorden waar wij het allemaal voor doen. Ja, dat als je dat hoort, dan denk je wel echt van wauw, wat bijzonder dat zo'n klein liedje zo groots ontvangen wordt.
0: Ja. En dan sta je hier. Met wat voor gevoel sta je nou hier?
1: Ja, heel trots op iedereen die meedoet. En juichen. Dat iedereen zich hiervoor inzet, dat is toch wel echt heel bijzonder en heel mooi. Ja. Ja.
0: Volgend jaar weer?
1: Zeker, ja hoor. Nee, superleuk. Ja.
0: Zo. Nou, geniet van de dag en van de mooie dingen die deze dag met zich meebrengen. Ook voor jou persoonlijk.
1: Ja.
0: En hoe is het nu met je gezondheid?
1: Ja, gelukkig heel goed. Natuurlijk heb ik door alle behandelingen heb ik operaties gehad en bestralingen. Dat mijn lichaam soms zegt van nu even niet lopen. Maar misschien de dag erna wel weer. Dus het is echt een proces natuurlijk om te leren luisteren naar je lichaam. Dus ik zou nooit dat hele stuk kunnen lopen of rennen. Maar alle lopers hebben dat wel gedaan. Ik heb mijn eigen loopje zo gedaan. Dus daar ben ik heel dankbaar voor.
0: Ja, uiteindelijk gaat het om het gevoel wat je erbij hebt. Hè?
1: Zo is het. Ja, daar doen we het voor.
0: Hey, dankjewel.
1: Dankjewel.
2: Makkelijk. Je hebt zelfs een Dordrecht shirt aan.
0: Ja, die hebben we gedaan, herkenbaar.
2: Ik wou zeggen, dat lukt wel, ja heel goed.
0: Toch wel.
2: Heel goed.
0: Burgemeester Carola Schouten, wederom op de Koolsingel. Vorig jaar troffen we elkaar in de metrogang.
2: Ja.
0: En het was een lopend interview. Ja. En het was een bijzonder interview trouwens. Vandaag weer. En het eerste team heb je de medailles omgehangen. Hè? Met wat voor gevoel staat u vandaag?
2: Nou, ik heb diepe, diepe bewondering sowieso voor de mensen die meedoen met Europa Run. Maar zeker met deze temperaturen. En er is al inderdaad een team binnen vanuit de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Die waren ongelooflijk snel.
0: Ja.
2: Terwijl ze gewoon zeiden dat het ook echt wel warm was. De hele route eigenlijk al. En we zijn nu in afwachting van alle andere teams die binnen gaan komen. Maar het mooiste van de Europa Run vind ik dat het gaat niet over jezelf. Het gaat niet over de snelste tijd die je hebt. Het gaat erom dat je allemaal loopt voor mensen die ziek zijn geweest. En iedereen heeft wel iemand in gedachten waarvoor die loopt. En dat geeft net dat beetje extra.
0: Ja. Eigenlijk is het een hele betrokken loop, hè?
2: Zeker. En ook niet alleen hier in Rotterdam. Ik hoorde ook nog van... Ik vroeg ook aan de mensen die binnenkwamen van wat voel je nou het meest bijzonder? Toen zeiden ze dat er gewoon midden in de nacht, om 3 uur 's nachts, rennen we door een dorpje. En dan zitten de mensen te klappen langs de route. Dus het is niet alleen een evenement voor hier of voor de stad. Maar de hele route is er zoveel betrokkenheid.
0: Ja. Heel bijzonder. En het eindigt hier op de Koolsingel.
2: Uiteraard. We zijn blij dat het dit jaar weer op de Koolsingel is. Want vorig jaar konden we helaas door alle werkzaamheden hier niet zijn. Maar het geeft toch nog een klein beetje dat een beetje extra wel.
0: Voor een mooie iconische finishplaats, hè?
2: Absoluut. En dan als je dan zo kijkt en het is hier helemaal... De weg ligt helemaal stil omdat we de renners binnenhalen. Nou, als je normaal de Koolsingel kent, dan is het toch een drukte van je welste. En nu is het helemaal in het teken van de Europa Run. En daar word ik wel een beetje trots van.
0: Trotse burgemeester.
2: Absoluut. Maar vooral op de mensen die het hebben gedaan.
0: Duidelijke taal, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Ik weet het. Ze komen eraan en ik sta hier naast Nelly Koeman. Die staat hier voor de... Hoe was de keer alweer, Nelly?
3: 31ste keer.
0: Dus je hebt het 4 keer niet meegedaan. En... Maar het is 35 keer, hè?
3: Ja, ja. 4 keer heb ik nu één gedaan omdat ik zelf nog topsporter was.
0: Ja. Andere dingen aan je hoofd.
3: Ja, precies.
0: Maar je bent de echte ambassadeur geworden van de Europa Run, hè? Ja. Hoe sta je hier nou met dat gevoel? Want ja, ieder jaar toch hetzelfde?
3: Nee, het is niet ieder jaar hetzelfde. Echt niet. Het is elk jaar weer anders. Elk jaar weer emotioneel. Het liedje die we hadden, het is gewoon Europa Run. En dat zijn het een verandering, want het doel waarvoor we het lopen, voor een extra dag aan het leven toevoegen van een andere zieke mens die kanker heeft, is hetzelfde met de Europa Run. Wij veranderen en we gaan met de deining mee.
0: Goed. En we worden oud. Als Europa Run.
3: Als Europa Run. Gelukkig wel, 35 jaar is nog niet oud. Maar we worden rijper en we worden ons steeds meer bewuster van wat we nog meer kunnen doen. Ik zou mensen zeggen in Dordt, als jullie een team hebben, kom naar ons toe en verspreid het nieuws over de Europa Run. Want ik weet zeker dat iedereen in zijn omgeving wel iemand kent die kanker heeft. En daarvoor zijn wij er voor de mensen om ze op te vangen als Europa Runner.
0: Nou, dat is een mooie oproep. Er doen wel een aantal teams uit Dordrecht mee, hè, en omgeving. Maar dat kunnen nog wel meer zijn, vind je ook niet?
3: Er kan nog meer bij. Er kan nog meer bij.
0: Zullen we samen zingen? Er kan nog meer bij. Er kan nog meer bij. Dankjewel.
3: Alsjeblieft.
4: Er komt een apothekerteam, die moet ik ook even onthalen. Maar dan geef
0: je... Oké. Leslie Wolders. De hectiek is losgebarsten nu, hè?
5: De teams zijn binnen aan het komen en die hebben natuurlijk een geweldige prestatie geleverd. Maar de sfeer is goed en ik maak me natuurlijk een beetje zorgen met van heel warme weer. Ja. We hebben hele goede instructies gegeven, maar ze hebben het allemaal geloof ik heel goed opgevolgd. En ze komen met

0: Ja?
1: Het zijn ook hele bijzondere mensen zoals allemaal, maar die ga ik nu een knuffel geven.
0: Goed zo, doe je dat. Maar waarom? Waarom is dat bijzonder?
1: We hebben ook een donatie kunnen doen aan een initiatief van hun.
0: Okay.
1: En dat gaat heel veel mensen helpen in de wereld. Wel. In ieder geval in Nederland.
0: Ja. Ik zoek de teamcaptain. Die komt daar. Hier? Oké. Okay. Hallo. Hey, ik begrijp net van Leslie Wolders, de directeur, dat jullie iets bijzonders hebben gedaan.
2: Iets bijzonders?
0: Ja, wat waar heel Nederland van gaat profiteren.
2: De Europa-run. 2026.
3: We hebben een organisatie opgericht voor alle academische ziekenhuizen van Nederland, alle technische universiteiten, om cellijnen beschikbaar te maken. Dat lijkt heel moeilijk, maar daar kunnen we geneesmiddelen voor maken. Dat we mensen beter maken, maar vooral ook in de palliatieve fase. Dat we dagen kunnen toevoegen aan het leven.
0: En wat is jouw naam?
3: Hugo.
0: Nou, Hugo.
3: Erasmus
0: MC. Succes allemaal. Wat is er gebeurd? Jullie komen uit Boerkapelle, begrijp ik.
4: Ja, uit Zevenhuizen komen
0: Zevenhuizen.
4: Wij. Ik heb zelf Peter niet gekend. Ik loop dit jaar voor de eerste keer mee. Nou, ja. Ik loop mee, ik ben de chauffeur.
0: Wie heeft Peter wel gekend? Jij?
5: Nee.
0: Ja, Peter. Er wordt voor gelopen.
5: Ja, dat is mijn vader.
0: Dus vader, loop even mee, dan houden we het niet op. Het is bijzonder. Jij loopt met een t-shirt aan met zijn...
5: Ja, hij heeft een aantal keer meegedaan. Deze editie zouden we samen lopen. Maar helaas is hij een half jaar geleden onverwachts overleden. En deze is nu echt voor hem.
0: Ja. Heel emotioneel lijkt mij.
5: Zeker.
0: Ja. Hij heeft je ook kracht gegeven om mee te lopen?
5: Ja. Heel veel.
0: Ja?
5: Ja.
0: Wat zou je denken wat hij dat gevonden zou hebben dat je nu meeliep?
5: Ja, geweldig. Ja. Zijn motto, wat we zagen ook in de bus. Er liggen meer tranen op de koolsingel dan dat er zweetdruppels liggen. Ja. En zo is het.
0: Wat is jouw naam?
5: Esmee.
0: Goed, Esmee. Sterkte en geniet ervan. Ja? Paperen, Borschalis. Een helse tocht, denk ik.
6: Ja, dat klopt. Dit is onze 12e deelname en het is nog zelden zo heet geweest.
0: Ja.
6: Maar de hoort vanuit Enschede hierheen was echt fantastisch.
0: Wat is je naam?
6: Gerda van Mierlo.
0: Gerda van Mierlo. Wat is jouw functie geweest?
6: Ik ben de teamcaptain en ik was navigator in een van de bussen.
0: Aha, zware taak.
6: Zeker, ja. Als we fout gaan, dan krijg je ruzie natuurlijk. Dus ja. Dat wil je niet.
0: Hoe was de sfeer?
6: Heel goed. Echt heel gemoedelijk, heel gezellig. We hebben goed op elkaar gelet met de warmte. En het was eigenlijk gewoon één groot feest.
0: Geen gekke dingen?
6: Nee, geen gekke dingen. Echt helemaal nul.
0: Nee. Was er nog een bijzondere reden voor mensen binnen jouw team die zeiden van, nou, hier wil ik nou echt mee aan doen?
6: Ja, altijd. We hebben allemaal wel iets meegemaakt. En dit is voor heel veel mensen niet de eerste keer dat ze meedoen, de zoveelste keer. En dat blijft gewoon bijzonder.
0: Goed.
6: Ja.
0: Nou, dus vanavond feest in Papendrecht?
6: Nee, we gaan denk ik allemaal heel hard slapen.
0: Wel rusten.
6: Dankjewel.
0: Het gebeurt niet dagelijks dat ik met een vogel in gesprek ga, maar nu sta ik er echt eentje in. Want jij staat in de Roperenvogel. Wat is je naam?
7: Ik ben Antonio.
0: Ja, dat lijkt me bloed en bloed heet, man.
7: Het is de zwaarste editie tot nu toe.
0: Ja.
7: Maar we hebben een goed rouleerschema, dus kwartier in het pak en dan weer half uurtje rust.
0: Goed. En je bent in Parijs gestart of in het...
7: Nee, ik ben alleen hier op de finish locatie.
0: Ja.
7: Morgen hopen met opbouwen en nu in het pak.
0: Het is bijna echt je moet een goede conditie hebben om dit vol te houden.
7: Het is, het valt niet mee, ja. Maar ik heb een redelijke conditie. Dus maar...
0: Nou, dat lijkt wel. Oké, okay. Rust even goed uit en dan mag straks weer in het pak.
7: Ja, ga ik doen. Dankjewel.
5: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, wie ben jij?
5: Wat zeg je?
0: Wie ben jij?
5: Oh, Nicole van der Laan.
0: En korfbal?
5: Ja, klopt. Ja, bij Sporting Delta.
0: Ja, jullie komen op een hele bijzondere manier binnen.
5: Ja, dat is eigenlijk gewoon wat bij ons was. Ja. Het is één keer is dat nummer gekomen en sindsdien is het echt ons nummer. Dus iedereen weet ook als wij ergens komen, gaat het shirt uit de zwaai aan. En één groot feest. Zelfs met de hitte lukt het ons ook. Dus,
0: maar zo gaat het toch niet in de kleedkamer?
5: Nee, in de kleedkamer toch? Doen we dat niet. Dan zijn we netjes. Nee hoor.
0: Hey.
5: Dankjewel.
0: De captain van team Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht. Het zit erop.
8: Gelukkig wel.
0: En met wie spreek ik nou?
8: Arie Toom.
0: En je hebt een stokje overgenomen, hè?
8: Ja, ik heb een stokje overgenomen van Dennis.
0: Ja.
8: Ja.
0: En hoe is het geweest deze keer?
8: Leuk.
0: Leuk.
8: Ik ben blij dat het allemaal goed gegaan is.
0: Ja. Niet te warm geweest voor je?
8: Nee. Nou, goed voorbereid. Ja. Veel gedronken, goed gegeten.
0: De organisatie was ook goed?
8: Ja, ja zeker. Ja. Geen klachten.
0: Ja. En wat was jij lopen, fietsen?
8: Nee, ik ben

0: Ik heb 12 keer gelopen.
1: Ja.
0: En deze keer alleen captain. Want ik heb een nieuw team.
1: Ja.
0: Ik heb bijna 17 nieuwe mensen.
1: 17 nieuwe mensen? Ja. Nou, dat is een
0: hele uitdaging.
1: Dat is een hele uitdaging. Goh, zal eens even een paar aanspreken.
0: Ja, doe maar.
1: Ja. Ik heb begrepen dat jullie allemaal nieuw zijn. Ja, maar kom even hier dichterbij. Team van het Albert Schweitzer ziekenhuis, kom even dichterbij. Ik heb begrepen dat jullie allemaal nieuw zijn. Dat was ook een behoorlijk werk voor jullie teamcaptain.
2: Hele nieuwe dingen.
1: Ja, dat zijn allemaal nieuw. U bent nog jong, hè? Ja. Ja. Maar hoe is het geweest?
3: Ontzettend gaaf.
1: Ja.
3: Zo mooi om te doen. Ja, je hoort er wel over, maar als je het dan mee mag maken, dat is wel heel cool.
1: Wat vond je nou echt mooi?
3: Hoe enthousiast iedereen is langs de route en hoe je dat op weg helpt.
1: Ja.
3: Ja.
1: En jouw naam is?
3: Imke.
1: Jij bent in het dagelijks leven iemand van...
3: Buurtcollaborant. In het Albert Schweitzer ziekenhuis.
1: En dat is ja toch wat anders, hè? Dat is,
3: ja, daar zie je wel waar je het voor doet.
1: Ja.
3: Ja.
1: Goed zo. Nou, geniet in ieder geval na.
3: Dank je wel.
1: Ja?
3: Dank je wel.
1: Okay.

0: Ja, dit was het lied dat Lisanne Spaanders had geschreven en zong bij de finish van de Roperun. Om eigenlijk al die lopers en de organisatie te bedanken voor het. Wat de Roperun ook voor haar betekend heeft. Toen zij 16 jaar was en borstkanker kreeg en het hele traject in moest gaan. En gelukkig is ze weer gezond. Dat vertelden ze ook. En die dankbaarheid werd ook door de lopers op prijs gesteld. En nu heeft de Roperun dus ook een eigen lied. En ondertussen zijn aan tafel aangeschoven mensen die zich bezighouden met een toneelstuk, muziektheater, wat heel direct betrokkenheid heeft bij Dordrecht. En dan hebben we het over het PFAS Forever muziek, toneel, ja, theaterstuk. Ellen Honings van het Weeshuis Theater, regisseuse Bart Geerlings, de man die zich ook met de tekst bezig heeft gehouden. En af en toe ook een stand-in is voor een van de spelers wanneer het nodig is. Welkom allebei. En een openlucht toneelstuk op het Statenplein. Het gaat gebeuren. En we gaan het hebben over PFAS. En dan zullen mensen denken, ja, hoe kun je nou een theaterstuk maken? Een muziekstuk over PFAS. In al ellende.
1: Ja.
0: Ellen.
1: Ja, die vraag die heb ik vaker gekregen. Van hoe kan je daar nou een verhaal over maken? Maar dat kan heel goed. PFAS, het PFAS-dossier is eigenlijk een stadsdrama. Het gaat ons allemaal aan.
0: Ja.
1: We hebben een fictief personage gevonden, een klokkenluider. En die hebben we verzonnen, bedoel ik. En daaraan hebben we allemaal perspectieven toegevoegd. Dus daarin hebben we dus fictie en realiteit samengevoegd tot één verhaal. Waarbij we dus alle perspectieven voorbij laten komen.
0: Ja, en daar ga je inderdaad. Het is een groot toneelstuk, laat het zo stellen. Er doen een hele hoop mensen aan mee.
1: Ja, dus, meer dan 100.
0: Ja, meer dan 100 mensen doen mee aan dit. Je mag het niet zo noemen, een spektakelstuk. Ja. Maar het roept wel vergelijkingen op in die zin. Dan moet je handen en voeten gaan geven. Je moet de tekst gaan schrijven. Je moet een geloofwaardige tekst gaan schrijven. Waar mensen zeggen, van, daar kunnen we ons in herkennen. Bart, daar ben jij mee bezig geweest.
2: Ja. Nee, we hebben samen dit idee ontwikkeld, Ellen en ik. En we hebben gekozen voor een personage dat een beetje aan alle kanten staat. Dus die zowel iemand die... Het is een fictief verhaal, maar de realiteit is er wel natuurlijk van... De voormalige technische milieudienst, die controles moest doen op de milieuwetgeving. Die bestaat echt, dat heet tegenwoordig geloof ik anders. Maar,
0: de omgevingsdienst.
2: Omgevingsdienst, precies, ja klopt, ja. Dus we zijn ook een beetje in die geschiedenis gedoken. Want dat vond ik eigenlijk het meest fascinerende aan het hele verhaal. Omdat dat PFAS giftig is en dat het niet lekker is voor je gezondheid en dat het de hele wereld momenteel
0: aan het vergiftigen is.
2: Dat weet, veel mensen weten dat. En ook de gemeente, onze gemeentelijke overheid, die heeft ook een draai gemaakt daarin. Dat vond ik eigenlijk het meest fascinerende. Want het is ook gefaciliteerd. Hè. In 1962 is die fabriek geopend door Prins Bernhard. En stond iedereen te juichen en inmiddels, zijn we er allemaal op tegen.
0: Ja.
2: En onze hoofdpersoon, dus ook de ingang voor het publiek om mee te leven, is iemand die de geschiedenis heeft meegemaakt en eigenlijk heeft bijgedragen als controlerend orgaan om die fabriek steeds te mogen uitbreiden.
0: Ja, hij heeft min of meer met die vergunning gefaciliteerd.
2: Ja, heeft gefaciliteerd, ja. En ook al is dat niet de bedoeling geweest natuurlijk, is dat toch gebeurd. En die op een gegeven moment toch heeft gedacht, ja, maar op het moment dat zijn vrouw kanker kreeg, gedacht heeft, ja, maar er is een verband. En toen een draai heeft gemaakt en dingen is gaan lekken, wat niet mocht. Zoals een aantal jaar geleden Ruben Schild dat gedaan heeft.
0: Ja, die uit de geheime vergadering.
2: Ja, zoiets heeft hij ook gedaan. Ja.
1: En, die ook meespeelt.
2: En Ruben speelt ook mee. Dus,
0: dus een echte klokkenluider speelt ook mee.
2: Ja, die komt even voorbij op zijn fiets. En dat is heel grappig. Omdat het lot van de klokkenluider nou eenmaal niet heel positief is. Het wordt je niet in dank afgenomen. Hè. Natuurlijk, je doet iets wat tegen de wet is. Maar wat soms moreel toch noodzakelijk is. Maar ook als dat wordt rechtgezet, dan nog blijft het een netelige positie.
0: Ja. Je blijft de klokken luiden.
2: Ja, en dat is ook het verhaal wat we eigenlijk vertellen. We laten iemand zien die enerzijds mede verantwoordelijk was en vervolgens het aan de klok heeft geluid erover. En als gevolg daarvan eigenlijk een lage wal is geraakt. Dus niet alleen zijn vrouw heeft verloren aan die verschrikkelijke ziekte, maar ook zijn baan is kwijtgeraakt, ontslagen is en daar nooit meer overheen is gekomen. En wat wij doen is dan eigenlijk laten zien een verhaal over de fantasie die deze man heeft. Dat hij daar toch gerehabiliteerd wordt op een zeker moment.
0: Ja.
2: En toch lof krijgt met terugwerkende kracht voor het feit dat hij zo moedig is geweest destijds. En die verhaalconstructie biedt aanleiding om verschillende perspectieven op de zaak te werpen. En ook voor heel veel verschillende mensen uit de stad ook om mee te doen.
0: Ja, want het is, jij gaf het al aan, er doen meer dan 100 mensen mee. Eigenlijk een paar, zeg maar, hele ervaren toneelspelers. Ook professionals. De rest, dat zijn allemaal mensen die gewoon
1: zichzelf spelen.
0: Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja.
1: Ja. Ja. En die ook nog nooit gespeeld hebben of ook nooit die ambitie gehad hebben, maar mee willen doen aan dit stuk. En dat is een hele bijzondere mix.
0: Ja.
1: En dat werkt verrassend goed.
0: Ja, ja. Eigenlijk kun je zeggen van de stad speelt een toneelstuk.
1: Ja. Het is echt voor en door de stad. Ja,
2: ja, dat was ook wat we heel graag wilden.
0: Ja, op het moment dat je zit te broeien, dit komt naar voren, dan gaan jullie denken van, nou, dat zou leuk kunnen zijn. Hoe reageerde men bij de gemeente erop?
1: Nou, heel positief. Ze hebben het ook financieel gesteund, dus het is ook mede mogelijk gemaakt.
0: De omgevingsdienst ook meegedaan, of niet?
2: Nee, die hebben we niet geconsulteerd. Wel Tanja de Jonge, de wethouder.
0: Ja.
2: Die was ook steunend en enthousiast. Zij is ook wel echt wel iemand die
0: niet aan wil pakken.
2: Die dossier aanpakt. Ja.
0: Ja, helaas.
2: Dus ze voelen zeker de steun bij de gemeente. Ja. Dat is, zo.
1: Ja. Ja, zeker. Ja.
0: Maar het toneelstuk is eigenlijk een heel zwaar onderwerp.
1: Ja.
0: Maar toch zit er een hoop luchtigheid in.
1: Ja, dus het is een hoop humor en lucht. En ook natuurlijk spektakel met een heel groot koor en een fanfare. Band Quiznix en Vocal Harmony Academy doen mee. En Marja van Katendrecht, dat is een cabaretier.
0: Ja, de Marja van Katendrecht doet een beetje denken aan de alter ego van Margreet Dolman.
1: Ja, Paul
0: Hamer.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Alleen dan de Rotterdamse versie. Dus ze is wat brutaler, zeg maar.
2: Ja, het is recht voor zijn raap.
1: Ja. En in Rotterdam wel.
0: Niet lullen, maar poetsen. Ja.
1: Ja, precies. In Rotterdam wel een icoon. En het is heel, heel fijn dat Art-Jan de Vries, heet deze acteur, mee wil doen om de presentatie op zich te nemen voor de uitreiking van de Drechtstedenpenning 2026.
0: Die niet
1: bestaat.
0: Ja, precies. Wat de hoofdrolspeler totaal verrast op het moment dat hij ermee geconfronteerd wordt.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Het gaat over Dordrecht. Maar het betreft natuurlijk de hele Drechtsteden. Nu heb je Dordrecht het voorgelegd. Andere gemeenten, hoe reageren die?
2: Nou, nog niet heel erg.
0: Nee.
2: Ik heb al vorige week nog de Sliedrechtse burgemeester en raad en college uitgenodigd.
0: Ja.
2: Wie weet komen ze nog. Omdat Sliedrecht speelt ook een belangrijke rol, ook in het verhaal, maar sowieso ook in de werkelijkheid natuurlijk. Omdat die schoorsteenpijpen toch met zuidwestenwind vooral Sliedrecht bereiken.
0: Vooral
2: en daar ook feitelijk zo is dat 16% meer mensen aan kanker sterven dan gemiddeld.
0: Ja, want uiteindelijk, zeg maar, gezondheid de pijpen is uiteindelijk eigenlijk daar vandaan gekomen. Hè?
2: Ja, het is ook een Sliedrechtse actievoerdersbeweging. Ja. Of een van de bewegingen eigenlijk, maar wel de belangrijkste misschien. Die iedere zaterdag op dit moment dus ook weer. Het is precies 10:30.
0: Ja, grond vanuit Sliedrecht overvaren of overrijden naar bij de poort van Geemoers. Geemoers zelf.
2: Ja, dat is natuurlijk een lastig ding. Je kunt ze wel benaderen, maar dan krijg je toch vooral een propagandaverhaal wat voor hun natuurlijk goed uitkomt. En we willen toch net even achter de feiten kijken. Ik heb nog wel iemand gesproken die wat inside information heeft willen geven.
0: Ja.
2: Over met name de historische kant ervan. Dus hoe het geweest is. Wat ook erg interessant is, omdat nu op dit moment wordt er nog strijd gevoerd over nul uit de pijp. Dat gaat over een paar kilo per jaar. Maar tientallen jaren is er per jaar tienduizenden kilo's uitgestoten. Ja. En dat is natuurlijk de echte vervuiling geweest. Dus wat er op dit moment voor uitstoot is eigenlijk peanuts, zou je kunnen zeggen. Het is wel belangrijk, symbolisch gezien, dat ervoor gestreden wordt. Denk ik ook. Hoewel wij ook geen actievoerders zijn in die zin. Maar de echte bron van de vervuiling is, komt uit het verleden.
3: Ja.
2: En die zit tot en met op de Noordpool. De ijsberen hebben het ook in hun lijf.
3: En Hans Spitsbergen, hoe was het daar? Op Spitsbergen heb ik niks over PFAS gehoord. Maar het zal er ook wel geweest zijn. Want het zit volgens mij ook wel.
4: De bergen waren blauw daar.
3: De bergen waren... Nee. Het ijs, afhankelijk van de manier waarop je ernaar keek, was blauw. En andere keren was het wit.
4: Goed, maar het is een serieus onderwerp. En eigenlijk zeg je van, nou, het kan bijna universeel zijn, of een toepassing.
2: Het is het ook, ja. Wij zijn ook begonnen met, vertrokken vanuit een toneelstuk van Hendrik Ibsen uit eind 19e eeuw. Dat gaat over de vergiftiging van een zwembad. En een arts die daar tegen tekeer gaat. En alleen komt te staan. Dus de hele stad keert zich tegen hem. Heel bekend toneelstuk is dat. Dat was ook een van onze vertrekpunten.
1: Vijand van het volk.
2: Vijand van het volk. En dat is 150 jaar geleden werd dat geschreven. Dat was toen ook al zeer actueel.
4: Ja. Dus je kan bijna stellen van, horen ze het menselijk gedrag, dat zie je eigenlijk. Dus in alle tijden.
2: Ja, dus in die zin is het een klassieke tragedie.
4: Ja.
1: En komedie ook.
4: Ja, dat wil ik ook wel. Tragicomedie. Ja, ook de humor is in, maar de boodschap is wel duidelijk.
1: Ja.
4: En het speelt zich op het plein af. Hè? Het Statenplein is niet het mooiste plein, ook niet het gezelligste plein, ook al wordt het soms weerd.
1: Nee.
4: Dan moet je een heel toneelstuk laten plaatsvinden. Dat is nog wat.
1: Ja, het is natuurlijk ook een heel groot en leeg plein. Dus je kan daar ook van alles aan verbeelding tevoorschijn toveren. Omdat het zo'n groot leeg plein is. Dus het begint dat de hoofdpersoon over het plein loopt en er is niks. En op een gegeven moment komt er steeds meer en transformeert het plein in een ceremonie.
4: Ja.
1: En dat daar leent het Statenplein zich heel goed voor. En we wilden ook bewust echt midden in de stad dit laten plaatsvinden, omdat het iedereen aangaat. We wilden het ook heel graag toegankelijk maken. Dus niet mensen die er al heel veel van af weten en elkaar steeds opzoeken, maar gewoon voor iedereen. Ook voor mensen die er misschien nog niet zoveel van af weten. En daarvoor vonden we deze locatie ook geschikt, omdat het gewoon zichtbaar is in het openbaar. Mensen die voorbij lopen zien het, die krijgen stukjes mee.
4: Ja, maar dan denken mensen van thuis nu op dit moment van, dat is wel leuk, maar ik kan het helemaal niet verstaan als het allemaal zich over het hele plein afspeelt. Hoe heb je dat georganiseerd?
1: Ja, als je de voorstelling van A tot Z wil volgen, dan moet je een ticket kopen bij weeshuistheater.nl en krijg je een koptelefoon bij aankomst op het Statenplein. En via die koptelefoon kan je het hele verhaal volgen. Dus de acteurs hebben een headset. En er is ook een percussionist, Bouwe Kunstman, die muziek erbij maakt, wat je dus ook via de koptelefoon kunt horen. Dus als je het hele verhaal wil meemaken, dan gaat dat middels een koptelefoon.
4: Ja, dan hebben we het koptelefoon, tickets kun je daarvoor kopen.
1: Ja.
4: Het gaat dus via Weeshuistheater, begrijp ik.
1: .nl, ja.
4: .nl. Hoeveel mensen kunnen dat bijwonen? Want je hebt natuurlijk denk ik een limiet aan je aantal koptelefoons.
1: Ja, klopt. Want we hebben al 80 man cast en crew. Dus de eerste 80 koptelefoons die zijn al weg. Ik heb nu de limiet op 120 gezet. Maar het is wel wat groot. Maar we verwachten bij de première volgende week woensdag toch wel veel mensen.
4: Ja.
1: Dus, en, maar op een gegeven moment moeten we toch wel een halt roepen aan de hoeveelheid mensen. Ja,
4: De mensen lopen mee. Kunnen ook gaan zitten of gaan ze zitten? Hoe gaat dat?
2: Ja, dat is een beetje een verrassing. Maar
4: dat is een verrassing.
2: In eerste instantie lopen de mensen mee. Volg je dus de spelers over het plein. Dus je beweegt ook over het plein. En op een gegeven moment worden er stoelen getoverd.
1: Ja.
2: En dan
1: kunnen mensen gaan zitten.
2: Ja, dus je hoeft niet anderhalf uur lang te staan.
4: Nee.
2: Maar het is ook een beetje avontuurlijk.
4: Ja, ja. Een beleving, theater?
2: Zoiets, ja.
4: Experience, zoals ze dat tegenwoordig zeggen.
2: We hebben eerder ook van die, wat we dan wandelvoorstellingen gemaakt.
4: Ja, ja.
2: Waar je met koptelefoons ook acteurs volgt en een wandeling maakt door de stad. Door de binnenstad, een keer door de Blije Hoek. En nu dus op het Statenplein.
1: Met de stad als decor. Weeshuistheater werkt vaak met de stad als...
2: Ja.
4: Goed. in de stad, met de stad, voor de stad.
1: Ja.
4: En maar ook voor de regio in dit geval.
1: Ja, zeker.
4: Ja. Woensdag is de première. Hoeveel kaarten zijn er al verkocht?
1: Nu 80 al, geloof ik. Dus vaak mensen... op het laatste moment komen er vaak nog wel veel bij. Dus het is bijna vol.
2: Daarna spelen we nog 3 donderdagavonden.
4: Ja. En het lijkt me ook het Dordtse College voltallig aanwezig.
1: Uiteraard.
4: En alle politieke partijen.
2: Ja. We hebben ze uitgenodigd en ze komen er zeker een aantal hebben zich al gemeld.
4: Ja. Maar niet allemaal.
2: Nee, niet allemaal, nee.
4: Nou, dan zullen we in de gaten houden wie er niet zijn.
1: Ja, dat is wel heel
4: interessant. Ik heb al een eenzame VSP'er al bij de repetities rond zien lopen. Ja. Maar die had geen koptelefoon op.
1: Oh, nee.
2: Nou, hij is alsnog welkom met een koptelefoon.
4: Er komt iemand aan. Hans, die wil ook aan de microfoon.
3: Ja, ik zie hem komen.
5: Ik ben Leo Stollerk en ik heb inderdaad bij de repetitie geweest. Maar ik vind het toch wel heel erg belangrijk dat mensen er naartoe gaan. Er is al gezegd hoe de sfeer is op dat moment. Maar het is zo fantastisch om het mee te maken dat ik het iedereen kan aanraden. Er gebeurt zo verschrikkelijk veel. En natuurlijk, PFAS is natuurlijk heel belangrijk. Dat staat in het Dordtse en ik ben dan ook raadslid. En daar wordt heel veel aandacht aan besteed, omdat... de pijp uit nul uit de pijp. Maar als je dit ziet en hoort, en je hoort het via de koptelefoon, maar ik heb dan niet de koptelefoon. Je wordt helemaal meegezogen in het hele stuk. Het is echt fantastisch. Ik heb het nog nooit gezien. Dus dit wilde ik toch wel even zeggen.
1: Nou, wat fijn.
5: Mensen, koop een kaartje. En de komende woensdag is dan de première, maar 3 donderdagen daarna is het ook. En ik zou zeggen, koop een kaartje en geniet van datgene wat je gaat zien.
4: Koop je ook een kaartje?
1: Je bent welkom, hoor.
5: Ik
1: ook zonder kaart.
5: Ben al 2 keer geweest en ook op de repetities. Dus ik kan alleen maar zeggen uit enthousiasme, hoewel het onderwerp zeer serieus is, dat er ook komische dingen in voorkomen en op de wagen. Nou ja.
4: Nee. Goed. De eerste publieke recensie is al binnen hier.
1: Nou, heel fijn. Dank je wel. Ja.
4: Goed. Nou, dan woensdag de première. Burgemeester ook aanwezig?
1: Denk het niet.
2: Nee, maar hij is welkom natuurlijk.
1: Hij is van harte welkom. Goed. Ja,
4: hij moet het hele college braaf in Marij zitten.
1: Ze moeten gewoon komen. Ja.
2: Er is nog wat ander werk aan de winkel.
4: Ja, ze moeten formeren. Ja, oké, goed. Ja. Oké, dank. Heel veel succes. En we komen elkaar zeker tegen woensdagavond.
2: Ja, zeker.
1: Ja. Dank je wel.

0: En aan de telefoon hebben we een speciale verslaggever die normaal gesproken voor FC Dordrecht inschakelt, maar dit keer schakelt hem in voor Dordt in Stoom. En dat is Corrado Franke, de clubwatcher van Dordt in Stoom, aan de telefoon.
1: Goedemorgen, Ben. Ja, dat klopt. Goed
0: verzonnen
1: weer.
0: Ja, ja, je bent echt in de boot genomen gisteravond, hè?
1: Ja, zeker. Alles helemaal meegekregen, dus... Dat was toch wel bijzonder, de vlootschouw, iedere twee jaar traditiegetrouw de opening van Dordt in Stoom. Dat was in tegenstelling tot de vorige editie, deze keer een droge vlootschouw. Twee jaar geleden stond echt iedereen met paraplu's op de kade en op de schepen, maar dat was gisteravond wel anders. Echt super weer, hartstikke veel mensen aan zowel de Dordtse Zwijndrechtse als Papendrechtse kant. Op de kade stond echt veel publiek. En er was genoeg te zien ook, dus mensen kregen waar voor het geld dat ze niet hoefden te betalen.
0: Ja, en dan zit je op zo'n boot en dan zit je naar alle bootjes te kijken. Je zit in een gezelschap. Hoe dynamisch is dat gezelschap waar je dan in verkeert?
1: Ja, het was een gezelschap vol sponsoren, genodigden, noem allemaal maar op, die qua eten en drinken ongeveer alles voorgeschoteld kregen wat ze wilden hebben, dus dat was fijn om daar ook al wat mee van mee te pikken. Maar onder meer de burgemeester was er te vinden, de directeur van het Scheepvaartmuseum in Rotterdam, Maritiem Museum moet ik zeggen. En zodoende waren er nog een aantal genodigden. De organisatie was natuurlijk massaal aanwezig op de Majesteit, eigenlijk een beetje het vlaggenschip van de parade. Zodoende was het een bond gezelschap vol genodigden en sponsoren daar op het schip.
0: Goed, in ieder geval, de notabelen zaten met z'n allen in het schuitje. En het volk bevond zich aan kant en op water. Hoe enthousiast waren de mensen toen al die boten voorbij kwamen?
1: Ja, het enthousiasme is groot. Dus dat is toch wel mooi om te zien dat de burgemeester, die stond eigenlijk boven op het schip. Aan hem dus ook de eer om de eerste flinke vonkstoom los te laten. Ja. Wat eigenlijk heel simpel via het trekken aan een touwtje gaat. En vanaf daar was het een grote paraat. Iedereen zwaaide richting de burgemeester en de burgemeester zwaaide terug. Maar ja, goed. En zo ging dat eigenlijk een uur lang door. Daarna ging de Majesteit richting een stukje richting Sliedrecht. Even na de Papendrechtse brug ter hoogte van Geemoers werd omgedraaid.
0: Goed. Ik moet er gaan afronden, want de verbinding is niet zo heel geweldig. Maar het is mooi te horen dat de burgemeester, ondanks dat hij een schouderblessure heeft, toch nog een touwtje heeft kunnen trekken. Dat hij daardoor in de stoom, de vlootschouw, kon beginnen.
1: Ja, zeker. Dat ging inderdaad nu relatief goed mee. Dus, en vandaag zei hij dat hij ook weer een rondje gaat doen. Laten we daar dan maar mee afronden. Vandaag en morgen is natuurlijk ook een hoop te zien. En zo straks ook zelf een stoomrondje doen met de stoomboot, met het schip. Ja. In de binnenstad, genoeg te zien. En vanavond is het eindresultaat op onze website te zien.
0: Oké, nou dat is duidelijk. Allemaal naar de tv en in ieder geval genieten ervan. Dordt in Stoom is weer van start gegaan en Corrado Franke die maakt er een verslag van. Heel veel plezier vandaag.
1: Dankjewel, goeie show.
0: Doei.

0: En aan de telefoon heb ik, als het goed is, de dichter van dienst. Want hij kon niet fysiek in de studio zijn, maar dat is Kees Rovers. Goedemorgen, Kees.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik weet niet waar je bevindt, maar je kon fysiek niet in de studio zijn. Maar ik neem aan dat je ergens op een vakantieadres verblijft.
1: Ik zit op de Veluwe, rondom zijn mijn allerlei bomen.
0: Ja, en daar gaat het over, hè? Over. Niet? Het gedicht? Ik ben Kees kwijt.
1: Ja, ik word nu... Ja.
0: Daar is hij weer. Kees.
1: Hallo, ben ik er nog?
0: Ja, hoor je mij ook?
1: Ja, prima. Ja. Wordt net. Ik zie dat Hans Bergvoets mij opbelt. Dus die moet maar stoppen. Ja.
0: Hans Bergvoets, leg die telefoon eens even neer, man. Ja,
1: goed. Precies.
0: Je hebt een gedicht.
1: Ik heb een gedicht, ja. De werkelijkheid is soms ongemakkelijk. Hè. Dat kan dan leiden tot een toneelstuk over PFAS.
0: Ja.
1: En bij mij was de werkelijkheid in Dubbeldam, toen ik fietste bij de Watertoren Dubbelsteinlaan Oost, bij het parkhuis. En daar zag ik bomen. En daar heb ik in combinatie van die bomen en het parkhuis een gedicht gemaakt. Zal ik dat nu...
0: Het podium is geheel aan jou.
1: Oké. Bomen bij het parkhuis. Ze staan er vier, maar zonder takken. En slechts hier en daar een blaadje. Ze leven maar als bomen nu beperkt, zoals de mensen daar. Ontdaan van echte kruinen, toch levend. Mensen als dementen aangemerkt.
0: Ja.
1: Dat is het.
0: Ja.
1: En daar hoort dus een foto bij die ik maakte.
0: Goed.
1: Die had ik jou gestuurd.
0: Die foto die plaatsen we in ieder geval bij de fotocollage van de uitzending en bij het gedicht, Kees. Kees, dank je wel. Ik wens jou nog een heel fijn verblijf op de Veluwe. En de volgende keer live in de studio. Afgesproken.
1: Groetjes en mooie dag verder.
0: Dank je wel.
1: Dag.

0: van 11 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Twee mensen zijn gisteravond neergestoken op metrostation Slinge in Rotterdam. De steekpartij gebeurde op het perron van de metro richting Spijkenisse. De aanleiding is niet bekend. De politie heeft een van de gewonden aangehouden, melden 112-journalisten. Een oude boerderij aan de Abbekersdoel in Bleskensgraaf is gisteravond volledig uitgebrand. Oorzaak van de brand was een blikseminslag in de rieten kap van het historische pand naast de Wijngaardse Steeg. Er is een NL-alert verstuurd om iedereen in de buurt te waarschuwen om uit de rook te blijven. De brandweer kon met waterschermen voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Bij de brand in Bleskensgraaf raakte niemand gewond. Drones in oorlogsgebieden eisen steeds meer levens. Wereldwijd vielen vorig jaar meer dan 13.000 doden als gevolg van de inzet van drones. In de eerste vier maanden van dit jaar staat de teller al op bijna de helft van het aantal. Blijkt uit cijfers van een internationale organisatie die bijhoudt hoeveel slachtoffers vallen als gevolg van geweld in conflictgebieden. Het aantal doden is een schatting. Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal slachtoffers hoger, schrijft Trouw. Van landen als Rusland, Soedan en Myanmar zijn weinig gegevens beschikbaar. De toename van het aantal slachtoffers komt doordat drones steeds vaker in oorlogsgebieden worden gebruikt. Guus Meeuwis heeft 3 extra concerten aangekondigd in Rotterdam Ahoy. De belangstelling voor het concert in april dat hij deze week aankondigde was zo groot dat de show binnen een kwartier was uitverkocht. Al snel kwam er een tweede optreden bij en daarna volgden nog 2 concerten. Meeuwis staat nu op 1, 2, 3 en 4 april volgend jaar in Rotterdam Ahoy. Het weer vandaag veel zon, blijft droog. De maximumtemperatuur vandaag 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Studio De Wit.

0: Ja, en welkom in het tweede uur van Studio De Wit. En dan zijn we aanbeland bij het hoofdthema of de hoofdgast. En nog een speciale groet voor ook de luisteraars. We hebben tegenwoordig ook luisteraars op Terschelling. De groet in ieder geval vanuit Dordrecht. En we gaan het hebben over Vincent van Gogh. Vincent van Gogh en Dordrecht. Dat is een combinatie waarvan je zegt van nou... Wat heeft Vincent van Gogh met Dordrecht? In de studio heb ik hier Henk Mesman. Henk Mesman is een soort stadshistoricus. Die verdiept zich in de stadse onderwerpen.
1: Zo en, noemen ze me ja af en toe.
0: Ja. En aan de telefoon heb ik, even als ik het goed zeg, moet ik even kijken. Suzanne Halleman, klopt dat?
2: Ja, Suzanne Harleman. Ja, dat klopt.
0: Ja. Suzanne, welkom. Goedemorgen. Fijn dat je ook even deel kan nemen aan het gesprek. Ik heb je ook gevraagd om ook even aan te schuiven. Het Dordrecht Museum. Want het Dordrecht Museum houdt zich ook bezig met Vincent van Gogh.
2: Ja, dat klopt. Ja, wij staan in 2027 in het zogenoemde Van Gogh-jaar. Gaan wij een tentoonstelling maken, omdat het dan 150 jaar geleden is dat Vincent maar liefst 4 hele maanden in Dordrecht heeft gewoond. Ja. Maar daar gaan we een mooie tentoonstelling over maken.
0: Ja. Een hele mooie tentoonstelling. En Henk Mesman, die heeft zich ook verdiept in... die heeft voor Dordt Centraal onder andere heeft hij geschreven over Vincent. Vincent is natuurlijk een fascinerend figuur. Een man die heel lang erover heeft gedaan om zijn koers uiteindelijk te kunnen bepalen. Heeft daardoor allerlei omzwervingen gemaakt. En een van die omzwervingen was dat hij uiteindelijk in Dordrecht belandde. Op dat moment was hij nog geen kunstenaar. Hij maakte wel schetsen. Althans, zo is het bekend. Hè, dat, hij had nog niet zijn definitieve koers bepaald. Henk, jij hebt je echt verdiept in de persoon. De periode dat hij in Dordrecht verbleef. Wat voor plek neemt Dordrecht in het leven van Vincent van Gogh?
1: Ja. Wat ik daarvan begrijp, uit de stukken en uit de brieven van Vincent aan Theo, dat Dordrecht eigenlijk gewoon een noodsprong is geweest van zijn vader en zijn oom. Want hij kwam eigenlijk in begin 1877, kwam hij terug uit Engeland, Aylesford. En hij was daar een hulppredikant geweest bij dominee Jones Slade. En dat was hem eigenlijk uitstekend bevallen. Maar zijn salaris was heel slecht. En zijn vooruitzichten waren slecht. En hij was in kerstmis 76, was hij bij zijn ouders in Brabant. En toen hebben ze maar besloten om niet te gaan. En zijn oom Vincent dacht, ja, we moeten toch wel met die jongen. En toen hebben ze bij een zakenrelatie van oom Vincent, dat was Blusset, hebben ze gevraagd of hij daar aan de slag kon als loopjongen. En misschien door kon groeien in het boekenvak. Maar hij was in Engeland al zo verschrikkelijk gegrepen door het christelijk geloof. Dat hij in Dordrecht heeft hard gewerkt in die boekhandel. Maar hij was altijd bezig met het christelijk geloof.
0: Ja.
1: Eigenlijk was Dordrecht gewoon een voetnoot in zijn leven. Want hij is direct daar naar Amsterdam gegaan om zich voor te bereiden aan theologiestudie.
0: Ja, dan het Dordrecht Museum. Wat kan het Dordrecht Museum nou in beeld brengen? Ik hoor Henk nu zeggen van ja, het is een voetnoot in zijn leven, Dordrecht. En wat kan Dordrecht dan daar tegenin brengen?
2: Nou, dus het wordt zeker om even de verwachtingen te managen. Het wordt geen grote zonnebloemenshow, zoals we dat wel eens noemen. Nee, wat wij gaan laten zien, wij hebben met het Van Gogh Museum hebben we gesprekken gevoerd en wij krijgen de originele brieven die Vincent schreef aan Theo tijdens zijn verblijf in Dordrecht.
0: Ja.
2: Dus dat zijn, hij beschrijft een prachtige de Dordtse sterrenhemel op een nachtwandeling en dat soort dingen. Dus wij gaan die brieven laten zien. Wat we ook gaan laten zien zijn kijk, Vincent kwam dus ook heel graag in het Dordrechts Museum.
0: Ja.
2: En dat beschrijft hij ook. En wij weten welke kunstenaars die zag, welke kunstenaars die bewonderde. Hij had natuurlijk een enorme bewondering voor Arie Scheffer. Maar hij schrijft ook over andere schilderijen. Dus wij willen ook heel graag dat beeld schetsen van het museum zoals dat was. Zoals Vincent dat ook zag. En kijk, hij wilde nog geen kunstenaar worden. Maar eigenlijk, zeggen wij, hij bezag de stad ook al wel door de ogen van een kunstenaar. Hoe hij alles beschrijft, hoe die onder invloed is van het licht van Kuip. Nou, noem het allemaal maar op. En wij hebben daar ook een aantal schilderijen voor in bruikleen gevraagd. Die eigenlijk al een beetje dat laten zien. Ja, dat voortbeduurt op wat hij in Dordrecht zag.
0: Ja.
2: Dus dat is wat we gaan laten zien. Dus het worden iets van 8 tot 10 schilderijen van Van Gogh. Maar we krijgen ook mooie tekeningen van hem. We laten Arie Scheffer zien. Dus het wordt Vincent in een Dordtse context, om het even te zeggen.
0: Een Dordtse context. En eigenlijk ook jullie creëren als het ware een soort referentiekader waar hij zich als persoon en als kunstenaar later in ontwikkeld heeft.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja.
0: Maar als je dan kijkt naar Dordrecht, hè, we weten, in Frankrijk heeft hij natuurlijk van alles geschilderd. In Brabant heeft hij ook een aantal dingen op het linnen gezet. Dordrecht heeft hij helemaal niets op het linnen gezet. Er zijn wel schetsen, heb ik begrepen, uit de omgeving van Dordrecht.
2: Dat klopt. Alleen die heeft hij ook pas later gemaakt. Tenminste, die wij kennen nog. Hij heeft toen hij later kunstenaar is geworden, is hij teruggegaan naar Dordrecht om hier in de omgeving te tekenen. Ja. En die tekeningen, helaas krijgen we die niet, want die gaan naar Japan. Maar die komen natuurlijk wel op een of andere manier, gaan we die wel tonen in de tentoonstelling. Dus niet de originele, maar wel op een andere manier.
0: Ja, want ik heb begrepen dat hij ook daar bij de Wees Kinderdijk ook wat getekend heeft. Want ja, daar heeft hij gelijk al een gevoelige plek vastgelegd.
2: Zeker, ja, absoluut. Ja, ja.
0: Ja, het Dordrecht Museum gaat ermee beginnen. Wanneer zal die tentoonstelling plaatsvinden?
2: Die opent op 15 mei 2027.
0: Ja, dus we hebben een heel jaar van voorbereidingen. En,
2: we zijn er al heel lang mee bezig ook.
0: Ja? Ja. Wat moet er allemaal gaan gebeuren?
2: Nou, om Van Gogh schilderijen naar Dordrecht te krijgen, daar gaat al wat tijd in zitten.
0: Ja.
2: Maar goed, ja, we willen een boek maken. We zijn natuurlijk ook met alle partners in de stad bezig. Dus, we hebben gesprekken met de bibliotheek, met de grote kerk. Dus ja, we willen ook een mooi stadsbreed programma rondom het thema Van Gogh laten zien.
0: Ja. Is dat ook een beetje met de achterliggende gedachte van we willen Dordrecht ook op de wereldkaart zetten wanneer het om Van Gogh gaat?
2: Ja, kijk, die 4 maanden, we moeten het ook niet groter maken dan dat het is. Maar het past natuurlijk wel heel erg mooi ook in de traditie van Dordrecht als stad van de kunstenaars. We hebben Albert Cuyp, maar we hebben natuurlijk heel veel beroemde kunstenaars die ook naar Dordrecht kwamen om er te werken, om van het licht te genieten. Dus ook in die traditie past het natuurlijk wel heel mooi. En wat zo leuk is aan Van Gogh is dat hij zo'n enorm gefascineerd was door Arie Scheffer. Dat is natuurlijk ook een prachtige link. Dus wij willen het wel Vincent en Dordrecht iets meer aan elkaar verbinden. Ja,
0: dus eigenlijk hoor ik zeggen van ook voor Vincent gold het begint in Dordrecht.
2: Nou, zoiets.
0: Ja, maar goed, in ieder geval Vincent, zijn kunsten die heeft hij later als autodidact met name verder ontwikkeld. En daar ga ik ook verder met Henk ook verder in gesprek van. Ja, de persoonlijkheid van Vincent van Gogh is natuurlijk ook behoorlijk interessant. Want de man heeft natuurlijk vele gezichten gehad.
2: Zeker, absoluut, ja.
0: Ja, goed. Suzanne, fijn dat je even in de uitzending kon komen. Ik ga met Henk verder in gesprek, want we gaan natuurlijk toch Vincent onder de loep nemen.
2: Nou, hartstikke leuk. Fijn dat ik er mocht zijn. En een fijne dag nog.
0: Dankjewel. En een goed weekend. Dag hoor.
2: Joe, dag.
0: Dat was Suzanne Harleman van Dordrecht Museum. En Quirine, die eigenlijk de curator is, die is met zwangerschapsverlof. Maar Suzanne heeft het keurig waargenomen. En Henk, nou, je hebt toch gehoord, hè, hoe Dordrecht eigenlijk toch een beetje graantje wil meepikken. Over Van Gogh, als Van Goghstad te willen profileren. Wat vind je ervan, die opmerking?
3: Zeker, ik vind dat Suzanne heel goed standpunt verwoord. Dordrecht was zeker geen kruispunt in het leven van Van Gogh. En hier koos die niet tussen kansel en canvas. Zoals ik al termen gehoord heb. Zij verwoordt het heel goed. Het is een jonge man van 23 die hier was. Die later kunstschilder werd. En natuurlijk, Dordrecht is een prachtige, pittoreske stad. En het zal zeker invloed hebben gehad op zijn kijken...
0: Ja.
3: Naar de wereld en zeker op zijn

0: dat hij heel veel in deze omgeving gewandeld heeft. Dat hij heel veel kerken bezocht heeft. Diensten bij het wonen. Nou, dat onderstreept eigenlijk inderdaad wat jij net aangaf. Van hij was gelovig. Het christelijk geloof dat begon bij hem te bloeien. Vandaar zijn uiteindelijke vertrek naar Amsterdam. Maar wat heeft Dordrecht daarin bijgedragen? Heb jij daar een idee van?
1: Nou, net als hij, het was een jong mens. Hij was 23 jaar, hij was erg zoekende. Hij heeft ook in Engeland heeft hij een preek gehouden. En dat heette een pelgrim op aarde. Dus een zoekende mens. Ja. En eigenlijk schreeuwde hij dat zelf uit voor zichzelf. Het was wel een preek van hem, maar daar was hij heel sterk mee bezig. En in zo'n periode ontwikkel je natuurlijk, en zeker in zo'n stad als Dordrecht. En je loopt 's avonds langs de havens en je ziet de lichtjes en je ziet de sneeuw en je ziet de boten liggen en je hoort de geluiden. Ja, dan wordt zeker je kunstzinnig gevoel wel geraakt.
0: Ja, maar ik dat wist ik niet, dat hoorde ik net van Suzanne. Ik dacht dat hij die tekeningen, waarvan ik hoorde dat hij ze gemaakt had, onder andere bij de Weeskinderdijk, dat hij die allemaal had gemaakt in de periode dat hij hier was. Maar dat is niet zo.
1: Zal ik er iets over vertellen?
0: Nou, daar ben je hier ook voor.
1: Nou, hij heeft veel in Dordrecht getekend. Maar dat was meer zoals wij een fotografietoestel gebruiken.
0: Voor snapshot.
1: Ja. Die tekeningen die werden bewaard in het kosthuis waar hij was, bij de familie Rijken.
0: Ja.
1: En ze vonden het toch al een vreemde snuiter. En toen hij eenmaal vertrokken was naar Amsterdam, hebben ze al die tekeningen verbrand. Ze hebben verbrand. Na de hand, toen hij in 1880... tot de conclusie was dat de enige mogelijkheid die nog open was, want de kerk had hem inmiddels afgestoten, als prediker, als evangelist, de enige weg die nog open was, was kunst. Toen is hij gaan studeren bij een neef van hem, of een oom, dat weet ik niet precies, Anton Moof in Den Haag. En hij reisde van Etten naar Den Haag regelmatig met de trein. En toen is hij in 1881... maar de data kan ik wel door elkaar gooien, hoor.
0: Mm-hmm.
1: 1881 is hij uitgestapt in Dordrecht. Hij was dus een opleiding bij Anton Moof, in zijn atelier van Anton Moof. Belangrijke Haagse school schilderen,
0: ja,
1: als je weet. En toen is hij uitgestapt hier in Dordrecht. Heeft hij misschien nog wat kennis bezocht, dat weet ik niet precies. En toen is hij bij de Weeskinderdijk gaan zitten. En toen heeft hij getekend, niet geschilderd.
0: Nee, getekend, ja.
1: En dat is eigenlijk fraaie tekening. Zeker wel, want hij had echt wel talenten. Niet op alle gebied van tekenen, hoor, want daar kom ik straks op terug. Maar hij had echt wel talenten, zeker.
0: Ja, hij had talent. Hij heeft in ieder geval in Dordrecht een aantal dingen op dat moment buiten de stad, hè? Weeskinderdijk loopt buiten
1: net de stad. Buiten de stad toen nog, hè? Ja.
0: En die omgeving wandelde hij ook. En ik weet niet of er nog een de stadsgister straks nog een wandelroute, een vergocht wandelroute gaan creëren.
1: Die bestaat al, hoor.
0: Ja? Die bestaat al.
1: Die bestaat.
0: Vergocht wandelroute hier in Dordrecht?
1: Ja. Die bestaat.
0: Waar begint die?
1: Dat weet ik niet precies, moet ik eerlijk zeggen. Maar hij bestaat wel. Kijk, alle plaatsen. Van Gogh heeft op 38 verschillende plaatsen in Europa gewoond. En elke stad en elk plaatsje heeft wel zo'n Van Gogh herdenkingen. Ja. Dordrecht is geen uitzondering, laat ik dat wel even zeggen.
0: Nee,
1: en dat was zeker dat hij hier niet op een kruispunt stond in zijn leven. En hij koos zeker niet tussen kansel en canvas. Dat is allemaal niet waar. Het was slechts een komma.
0: Ja, het was een komma in zijn een voetnoot, zoals het al eerder zei. Van Gogh heeft in Dordrecht gewoond.
1: Ja.
0: Hij heeft tijdelijk in Dordrecht gewoond. Hij heeft hier geleefd. Heeft hier veel gewandeld. Heeft heel veel kerken bezocht. Allemaal duidelijk. Maar hij is wel beïnvloed ook door onder andere Arie Scheffer. Hoe hij er in zijn stijl natuurlijk helemaal niets van terugziet. Het pompeuze van Arie Scheffer, daar heeft hij niets mee. Maar toch was hij een groot bewonderaar van.
1: Ja. Hij was bewonderaar van alle kunst die er gemaakt werd eigenlijk. Hij vond Arie Scheffer prachtig. En bijvoorbeeld op een gegeven moment, toen hij was begonnen aan een schilderscarrière, dat had hij zo bedacht. Toen werd hij

0: ontzettend geïnspireerd door Israëls.
1: Ja.
0: Want Israëls die had een schilderij gemaakt van een boerenfamilie die om een tafel zat. En dat was hogeschoolwerk hoor, van Israëls. Hè. Ja. Maar Israëls was ook een academicus. En Van Gogh is een autodidact natuurlijk. Ja. Hè. En toen dacht hij, nou, dat wil ik ook schilderen. En toen dacht hij van, ik ga een boerenschilder worden. Toen heeft hij ook zo'nzelfde voorstelling gemaakt als Israëls gemaakt wordt. En dat werden dan de aardappeleters.
1: Ja, een beroemd schilderij.
0: Een zeker beroemd schilderij, maar het was onverkoopbaar.
1: Ja, maar goed, onverkoopbaar. Dat, voor zijn meesterwerk toch?
0: Ja, dat vond hij zelf, hè? Dat vond hij zelf. Theo, zijn broer, die had een filiaal in Parijs. En hij heeft het proberen te verkopen. Maar op een gegeven moment was het echt onverkoopbaar. En toen heeft het eigenlijk jarenlang tot ver na de dood van Vincent boven de schoorsteen of aan de schoorsteen gehangen in zijn appartement in Parijs, in Rue Lepic. Daar heeft het gehangen. Het was eigenlijk onverkoopbaar. Maar vond het zelf inderdaad een meesterwerk. Want toen hij in Arles woonde,
1: ja,
0: toen wilde hij zelfs nog een keer wilde hij dit schilderen. Hè?
1: Ja.
0: Omdat hij vond het echt zijn meesterwerk.
1: Ja.
0: Maar het was onverkoopbaar.
1: Ja. Het is donker, het is somber, ja, sober. Waarschijnlijk ook een goede weergave van hoe de mensen vroeger leefden. In die periode, in boerengezinnen. Ja. Dat ene lampje en rond de tafel. Eén grote pan. Maar het andere werk van hem, met name in Frankrijk, dat is vrolijk.
0: Ja.
1: Dat is heel anders.
0: Oh, dat is een grote ommekeer in zijn leven. Hij was bijvoorbeeld ook nog na de MOVE-affaire, dat hij in Den Haag was, had hij nog even een relatie met een prostituee had hij daar. En dan kreeg hij vreselijk veel problemen mee met zijn familie, maar ook met die prostituee. Toen is hij gevlucht naar Drenthe, naar de eenzaamheid. En daar heeft hij zijn boerenschilderscarrière proberen voor te zetten.
1: Ja.
0: En toen is hij nu er terechtgekomen. Toen heeft hij dat schilderij gemaakt van de aardappeleters. Dus heeft hij nu geschilderd. En op een gegeven moment is hij bij zijn broer gaan wonen, Theo, in, ja, Parijs. En vanuit in Parijs heeft hij een heleboel andersoortige schilders ontmoet. Andersoortige schilders. Bijvoorbeeld schilders als Paul Gauguin en Angertin en Zura en Gignac. En Toulouse-Lautrec, niet te vergeten. En de impressionist Pissarro. En die hebben hem heel sterk beïnvloed door middel van de touch, de verfstreek. En het licht wat ze teweeg brachten. En eigenlijk, het was niet meer zo neoclassicistisch zoals de schilderkunst in die tijd was.
1: Mm-hmm.
0: En je moest in die tijd de hand kunnen schilderen. En een uitstekend perspectief kunnen schilderen. En dat kon Vincent van Gogh niet. Vincent van Gogh was zeker een natuurtalent. Absoluut niet.
1: Nee.
0: Hij was ook, ja?
1: Hij was geen natuurtalent. En tegelijkertijd, kan je zeggen, heeft hij, ja, een nieuwe wereld gecreëerd binnen de kunstwereld.
0: Dat vind ik eigenlijk te ver gaan. Want,
1: hij was ook een voorbeeld voor bekende schilders.
0: Ja, maar het post-impressionisme was eigenlijk al aan de gang.
1: Mm-hmm.
0: Was eigenlijk aan de gang. Want hij is een post-impressionistisch schilder.
1: Ja, klopt.
0: Was eigenlijk aan de gang. Maar zijn grote kracht is zeker geweest in Zuid-Frankrijk. Toen hij al dat licht zag. En vergeet niet dat dat een heel belezen, poëtisch mens was. Mm-hmm. Want Van Gogh was zeker geen domme jongen.
1: Nee. We pakken dit zo even op, Henk. We onderbreken even met topmuziek voor de luisteraars. Hans, wat heb je klaarstaan?
2: Ja, het heeft niks met Van Gogh te maken. Het is Genesis. Het heet Throwing It All Away.

0: Ja, voor de luisteraars die net inschakelen. Wij zijn in gesprek met Henk Mesman in het uur van de hoofdgast en hoofdthema. En we hebben het over Vincent van Gogh. En de aanleiding is eigenlijk dat Vincent van Gogh 4 maanden in Dordrecht gewoond heeft. En dat is hij geweest in de periode, als ik het even terug ga, in 1873 is hij 4 maanden geweest. En het Dordrecht Museum gaat er volgend jaar...
1: 1877.
0: Ja, ook nog. En 4 maanden in Dordrecht. Dordrecht Museum gaat daar volgend jaar in mei een tentoonstelling aan de aandacht aan besteden. En er worden uiteraard meer partijen bij betrokken. En toch is dit nu al iets wat gonst in de stad. Hè? In ieder geval daar waar het georganiseerd gaat worden. Voor mij aanleiding om Henk te vragen, Henk Mesman, om hier, om die huidzorg ook bezig met Vincent van Gogh. Ja, wat maakt nou dat Dordrecht de moeite waard is om hier 4 maanden... en die 4 maanden van Vincent uit te roepen tot heel bijzonder? Want zo bijzonder was het niet eigenlijk. Want hij, dat hebben we ook in het eerste half uur ook aangegeven. Hij was nog geen kunstschilder op dat moment. Hij was zoekende. Theologie sprak hem erg aan. Henk gaf ook aan van, nou, theologie werd op een gegeven moment ook weer terzijde geschoven. Toen is hij hier, zeg maar, les gaan nemen in schilderen. Uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen. Maar goed, Vincent van Gogh. Ja, eigenlijk zou je de vraag moeten stellen. Hij kon schrijven. Hij kon schilderen. Hij kon preken. Kortom, de man was een beetje multitasking wanneer het om talent ging. Maar waardoor, Henk, is hij volgens jou nou echt beroemd geworden?
1: Ja. Dat is een hele moeilijke vraag. Kunst, de kunst en wat mooi is, dat is een hele moeilijke definitie. En kunst wordt eigenlijk gecreëerd op diverse manieren. Ten eerste, je kan de naakte schilderkunst bekijken. Maar het verhaal achter de schilder is vaak ontzettend belangrijk. En ook de mensen die om hem heen staan is ontzettend belangrijk. De mythevorming is belangrijk. Als je bijvoorbeeld schilders uit je tijd neemt die minstens zo goed waren als Vincent van Gogh, en ik wil zijn kunst helemaal niet afkraken, hoor, daar gaat het helemaal niet om. Bijvoorbeeld Charles Ingres. Dat was een Franse schilder, was ook een post-impressionist en had ongeveer dezelfde toets. Hij was ook bezig met pointillisme. En daar hebben de mensen eigenlijk nooit van gehoord. Maar het is heel veel vergelijkbaar met het werk van Vincent van Gogh. Heel erg vergelijkbaar. Alleen de prijs is wat verschillend. Anna Boch kocht de Rode Wijngaard in 1890 voor omgerekend naar nu 2000 euro. En nu is het schilderij ineens 100 miljoen waard. Geschatte waarde, want het is natuurlijk niet verkocht. Geschatte waarde, 100 miljoen waard. En dat komt niet omdat Vincent van Gogh nou zo'n vreselijk bijzondere schilder is. Nee, dat heeft natuurlijk de markt ervan gemaakt.
0: Ja, het is een hebbeding geworden.
1: Het is een beleggingsding geworden. In de financiële wereld noemen ze het blue chips. Wel eens verhoord?
0: Ja, van gehoord.
1: Blue chips.
0: Leg het maar voor de luisteraar uit.
1: Blue chips, dat is een vaste waarde. Iets heeft een vaste waarde. Net zoals goud een vaste waarde heeft. En daar moet je altijd, als er heel veel inflatie is en noem maar op, moet je daarin beleggen. Dus het is gewoon eigenlijk gestolen door de financiële wereld en door de markt. Maar als je een schilderij, een vergelijkbaar schilderij, dus een post-impressionistisch schilderij wil kopen van Charles Ingres, dan betaal je 10.000 euro.
0: Ja, maar goed, dat is inderdaad de marktwaarde van Vincent. Ja. Is onvergelijkbaar met vergelijkbare kunstenaars. Maar
1: nou nog de vraag dus hoe die nou zo beroemd is geworden.
0: Dat antwoord heb ik nog steeds niet van jou gekregen.
1: De gekwelde schilder die eerst zijn oor afsnijdt. Wat op zichzelf een heel boeiend verhaal is. Waarom hij dat gedaan heeft. Dan zichzelf in de korenvelden van Auvers-sur-Oise in 1890 in zijn borst schiet. Dan
2: Pistool is gevonden,
1: ja. Pistool. Tenminste, denken ze dat het is, hoor. Denken het, maar ze weten het natuurlijk ook niet zeker, hè. Maar daarbij had hij een broer Theo, een hele schat van een man. Werk ongelooflijk. Die besteedde een derde van zijn maandsalaris om Vincent eigenlijk zijn hele leven te onderhouden.
0: Ja, Theo is zijn jongere broer, hè?
1: Zijn jongere broer, ja. Scheelde ook 4 jaar of zo. Maar Theo is jongere broer. Dan was Theo getrouwd met een hele handige mevrouw, Jo Bonger. En Jo Bonger, die wist precies hoe kunst werkte. Jo Bonger was lerares Engels. En Jo Bonger heeft in eerste instantie alle brieven, dat zijn 900, vertaald in het Engels en het Nederlands. En ook uitgegeven. Dat is 1. Punt nummer 2.
0: Bij het leven van Vincent?
1: Nee, na het overlijden van Vincent. Ja. Na het overlijden van Vincent. Punt nummer 2. Theo, die is gestorven aan de syfilis. En die is... omdat hij stervende was, kwam in Nederland. In Utrecht is hij overleden. En aan die syfilis. En dat was in zijn kop geslagen. En op een gegeven moment, ik geloof in 1914 of eerder, dat weet ik niet. Toen heeft ze Theo laten begraven in Auvers-sur-Oise naast Vincent, ja.
0: De broers bij
1: elkaar. Dan is de mythe een beetje rond. Bovendien heeft ze in 1905 in Amsterdam een gigantische overzicht en tentoonstelling van haar broer laten plaatsvinden. Nou, alles bij elkaar.
0: Jij zegt eigenlijk, als ik jou zo hoor, van een marketingverhaal rondom Vincent is al heel vroeg gestart. En dat heeft ertoe geleid dat het een vlucht heeft genomen. Nee, maar tegelijkertijd weet ik ook van verhalen die ik gelezen heb van kunstenaars uit zijn tijd, dat men wel degelijk bewondering had voor Vincent. Het was geen makkelijke man, die verhalen zijn ook bekend. Maar men leefde wel bewondering voor hem.
1: Ja, er leefde bewondering. Anna Boch bijvoorbeeld, die de Rode Wijngaard heeft gekocht, was zelf kunstenaresse. Mm-hmm. En die vond het fantastisch. Hing namelijk om een tentoonstelling van Levin, de 20. Dat was een avant-gardistische tentoonstelling in Brussel van schilders. En daar heeft ze dat gekocht. Dat was overigens het enige schilderij
0: dat ooit verkocht is.
1: De markt had totaal geen interesse in wat hij deed. Hij had natuurlijk in de kunstenaarswereld een heleboel vrienden. Paul Gauguin, ja, daar kreeg hij natuurlijk op een gegeven moment ruzie mee. Paul Gauguin was ook een bewonderaar van hem, echt waar.
0: Ja.
1: Echt waar, maar de kunstwereld op zich was absoluut ongeïnteresseerd.
0: De commerciële kunstwereld was niet geïnteresseerd.
1: En die is pas geïnteresseerd geraakt na deze hele marketing van Jo Bonger.
0: Ja.
1: Toen zijn ze geïnteresseerd geraakt. Dat is niet helemaal waar. Want op een gegeven moment in 1890, het jaar dat hij zich doodschoot, was ook die tentoonstelling van Levin in Brussel. En toen, toen was er een kunstcriticus. En die kunstcriticus heette... Albert Aurier. En die heeft een lovend verhaal over hem geschreven. Hij heeft Vincent nog bij leven gelezen. Maar dat was allemaal in het jaar dat hij overleed. Maar dat was eigenlijk pas op het eind van zijn leven dat er aandacht aan hem werd besteed. Mm-hmm. Maar heel sumier. Maar ik denk dat er grote doorbraak is gekomen door de activiteiten van... Van Jo Bonger.
0: Ja, zijn schoonzus.
1: Zijn schoonzus, ja.
0: Ja, in ieder geval zo zie je maar dat marketing deels iets kan betekenen. Maar goed, dat geldt natuurlijk voor meer grote kunstenaars. Maar Dali, daar zit ook een hele marketingmachine achter.
1: Ja.
0: En zo werkt dat blijkbaar. Maar nu gaan we toch terug naar Vincent in Dordrecht.
1: Ja.
0: Ik vraag me gewoon af, van ja, hoe ga je dat... Je kan wel zeggen van er is hier hem misschien iets meegegeven, waardoor hij in ieder geval kon uitgroeien tot wat hij was. Dat beeld heb ik nog niet.
1: Nou, ik heb je al aangegeven dat Dordrecht was slechts een voetnoot of een komma in zijn leven. Nee. Want hij wilde predikant worden.
0: Ja, maar,
1: ik ga je verder uitleggen wat ik zeg.
0: Ja,
1: hij wilde predikant worden. Hij was geïnteresseerd in kunst, net zoals jij geïnteresseerd bent in kunst en net zoals ik geïnteresseerd. Maar er was geen moment dat hij erover nadacht. Er zijn 13 brieven geschreven in die tijd dat hij hier woonde. In die brieven is nergens te vinden dat hij het idee had om kunstenaar te worden. Maar zeker door het pittoreske Dordrecht en al zijn wandelingen zal zijn geest wel geprikkeld zijn voor sfeer en mooie dingen.
0: Ja, goed.
1: Dat begrijp ik wel, dat het Dordt Museum dat daar aandacht aan wil besteden. En bovendien, hij heeft hier gewoond überhaupt.
0: Ja, hij heeft hier gewoond. Hè?
1: Dus ik vind het helemaal niet zo gek dat het Dordrecht Museum daar aandacht aan besteedt.
0: Nee. Dat pand waar hij gewoond heeft, dat bestaat niet meer, hè?
1: Nee. Dat is in 1964 gesloopt.
0: Ja, in de grote sloophoede.
1: Ja. En ik heb laatst heb ik van Jan Willem Boezeman, die zeker wel bekend.
0: Ja.
1: Die heeft ontdekt dat het gebouw gesloopt is, maar dat er een foto van de gesloopte gebouw is gemaakt. En ik heb die foto bij me.
0: Ja?
1: Wil je die zien?
0: Dat wil ik zien. Ja, dan.
1: Dit is geen televisie, jammer genoeg.
0: Nee, maar we maken er een foto van. En dan kunnen we dat de luisterers laten zien.
1: Ja.
0: En daar komt Hans al aangesneld.
1: Kijk, hier heb je dus die winkelpanden.
0: Ja, ja, de grote markt. Ja.
1: En daar is dat pand.
0: Kijk eens.
1: En dat pand, ja, dat is op een einde van de manier hebben ze dat.
0: Ja, dat is.
1: En ik denk dat dat pand zo uitgekleed is en dat die andere panden verdwenen zijn, omdat die eigenaar, die Rutter, die erin woonde, die rijken,
0: ja,
1: dat die dat niet wilde af laten breken.
0: Ja, op die manier. Maar goed.
1: Net zoals in Amsterdam, weet je wel, die violist. Of ken je het verhaal niet?
0: Nee.
1: Nou, maakt niet uit. Maakt niet uit.
0: Maar goed, in ieder geval, het lag dus, zeg maar, wat we nu kennen als de grote markt, hè?
1: Ja.
0: En zeg maar aan de zijkant, waar nu die flats staan, die appartementen.
1: Tot Tolbrugstraat, hè? Ja. Nog steeds, de Tolbrugstraat.
0: Ja. Ja. En in ieder geval, daar heeft hij gewoond. Dus er bestaat nog een foto. Nou, dat is ongetwijfeld op de tentoonstelling ook wel aandacht aan besteed gaan worden.
1: En het leuke is dat hij met zijn kamergenoot, en dat staat in een van die brieven, dat hij waarschijnlijk op dit platje zat naar de grote kerk te kijken.
0: Ja, ja, dat is zo'n platje. Waar meestal toilet en zo zaten.
1: Ja, zal wel, ja. Maar daar zat hij dus met die vriend op. Dat was je onderwijzer. Ik ben zijn naam even kwijt. Weet jij hem, die naam?
0: Nee, die naam heb ik niet.
1: Ik ben zijn naam even kwijt. Maar daar zat hij dus op.
0: Ja.
1: Maar goed. S'avonds een pijpje te roken. Gezellig, hè?
0: Oh. Vincent, in ieder geval, het is herkenbaar waar hij in ieder geval gewoond heeft.
1: Ja.
0: Ik weet dat de bibliotheek heeft toen de tijd ook ook aandacht aan Vincent van Gogh besteed.
1: 10 jaar geleden.
0: Ja. 10 jaar geleden. Ja. En er stond ook dat bed en in ieder geval een soort kopie van wat er in dat ene schilderij waar hij op kamers woonde. Vind jij het belangrijk genoeg om hier aandacht aan te besteden?
1: Jazeker. Ja. Zeker, zeker. Ik vind Vincent is toch een wereldberoemde figuur. Iedereen in alle uithoeken van de aarde kent Vincent van Gogh. Ik ben 3 weken geleden ben ik in Syrië geweest.
0: Ja.
1: En zelfs daar kennen ze me ook. En ze weten ook dingen over hem te vertellen. Het is ongelooflijk eigenlijk.
0: Ja.
1: Dat iemand die eigenlijk zeg ik misschien iets verkeerds, maar toch een redelijk middelmatig schilder was.
0: Ja, goed,
1: dat hij toch tot deze hoogte geklommen is.
0: Nou, Henk, je hebt het uitgesproken, ongetwijfeld.
1: Mag ik het zo zeggen?
0: Voor mij mag je dat zeggen.
1: Ik bedoel, ik heb dat stuk over die loopjongen in Dordrecht heb ik als volgens mij geëindigd. Dat wil ik even laten horen, toch wel. Ja, als loopjongen ga je. Zeg ik hier. De rode wijngaard, die ooit voor een schijntje was gekocht door Anna Boch in Brussel, vertegenwoordigt nu een geschat bedrag van 100 miljoen euro. Het Van Gogh-oeuvre is inmiddels zo heilig dat kritiek vaak wordt afgedaan met de opmerking: je snapt het niet, gevolgd door een arrogant, minzaam lachje.
0: Nou. Dat is een mooie afsluiting zo, denk ik, voor deze uitzending. En dan gaan we over naar muziek. Maar Henk, Vincent van Gogh, in jouw ogen in ieder geval een middelmatige schilder.
1: Nou, als hij 50 jaar eerder had geleefd, hadden we nooit van Vincent van Gogh gehoord. Nooit.
0: Maar goed, markante persoonlijkheid.
1: Zeker.
0: Hij had
1: zeker
0: meerdere kwaliteiten.
1: Het is een bijzondere man.
0: Een van zijn nazaten, wanneer, in ieder geval vanuit de andere tak van de Van Gogh, die vertoonde dezelfde karaktertrekken. Theo.
1: Theo was ook een bijzonder man. Kijk, ik heb op een gegeven moment heb ik ook die hele familie heb ik onderzocht. De hele Vincent-familie onderzocht. En Vincent was natuurlijk geestelijk gestoord. Hij was echt geniaal. Hij kon schrijven. Hij kon behoorlijk schilderen. En hij had de gave van het woord. Maar hij was natuurlijk wel een beetje vreemd.
0: Ja, maar...
1: Er wordt zelfs gezegd dat hij borderline had of zoiets dergelijks. Of manisch depressief of wat dan ook.
0: Ja, maar goed.
1: Maar die karaktereigenschappen zijn in die hele familie terug te vinden. Want die familie van zijn moeder, daar kwam heel veel zenuwziekte voor. Zo heeft men die tijd ook van de vader, van Theodorus. Zijn zusje, zijn lievelingszusje Wil, heeft de laatste 40 jaar doorgebracht in een zenuwinrichting van haar leven. De laatste 40 jaar. Het wrange is dat het onderhoud van haar betaalde ze uit de opbrengst van de schilderijen van Vincent van Gogh.
0: Ja, in ieder geval, dan heeft in ieder geval een goede besteding geweest, laat ik het zo stellen. Je kan ook stellen van, Horace, het is een hele bijzondere familie, kleurrijke familie.
1: Hele kleurrijke
0: familie. Die wel degelijk een belangrijke bijdrage heeft geleverd uiteindelijk aan de samenleving.
1: Absoluut.
0: En wanneer ben je gestoord? Ja, dat is altijd weer de vraag, hè? Heb je ooit een normaal mens gezien?
1: Ja, dat staat bij ons thuis om een tegeltje.
0: Nou dan. Goed. Henk Mesman, dankjewel. In ieder geval voor dit weer kleurrijke gesprek. En dan over jouw visie op Van Gogh. En volgend jaar zullen we denk ik nog eens een keer uitgebreid, wanneer ik met de tentoonstelling start, kijken wat daar allemaal te vinden is. We gaan nu straks over naar de politieke stamtafel. Maar nu is ruimte voor muziek van Hans Roswit. Aan jou.

0: jouw radio. Rechtsstand FM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Rens Vink, dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Naar nu blijkt wordt de aanpak van de A27 tussen Raamsdonk-Sfeer en Utrecht nog een stuk duurder dan gepland. Begin deze maand zei minister Karremans dat de verbreding van de 50 kilometer snelweg zeker een 500 miljoen meer gaat kosten. Maar RTL zegt dat het hele project 5 keer zo duur wordt als oorspronkelijk de bedoeling was. Aanpak van de snelweg is hard nodig. Vooral knooppunt Gorkum staat al jaren hoog in de file top 10. De renovatie pakt duurder uit doordat de huidige brug vervangen gaat worden door 2 bruggen. Ook verkeert het asfalt van de A27 in slechtere staat dan gedacht, zegt het ministerie tegen RTL. Het slachtoffer van de steekpartij op metrostation Slinge van gisteravond is een 50-jarige man uit Turkije, zo meldt de politie. De man is een week op vakantie in Nederland. De man kon na behandeling in het ziekenhuis dezelfde avond nog naar zijn vakantieadres. Een 37-jarige man uit Spijkenisse is aangehouden als verdachte. Deze man is bekend wegens onbegrepen gedrag. Het slachtoffer zou volkomen willekeurig uitgekozen zijn. En het Rotterdamse handelsplatform Knaken heeft de bedrijfsactiviteiten vooralsnog gestaakt. De reden van deze staking is niet bekend. Inloggen op de website is niet mogelijk, waardoor klanten geen toegang hebben tot een crypto wallet. De toegang lijkt niet op korte termijn terug te komen, want via een update op de website laat het bedrijf weten de binnengekomen vragen medio juni te voorzien van een antwoord via een nieuwe update. Feyenoord ziet deze zomerstop 13 huurlingen terugkeren naar Rotterdam. Onder andere Stefano Carrillo en Jan Plug, die verhuurd waren aan FC Dordrecht, keren terug naar Rotterdam. Of de spelers in aanmerking komen voor het eerste elftal van Feyenoord moet nog blijken. Wel gaf trainer Robin van Persie al aan dat middenvelder Givay Zegiel na zijn verhuurperiode bij FC Utrecht in de voorbereiding een kans krijgt. Het weer vandaag veel zon, het blijft droog tot de avond. De temperatuur komt uit op zo'n 26 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam kost je nu 20 minuten extra tussen knooppunt Ridderkerk en het Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
7: Oh yeah, jouw stad.

0: en we zijn in het derde uur beland aan de politieke stamtafel. En we gaan twee onderwerpen behandelen. En dat zijn twee moties. De een heeft met de postbus 3317 te maken. Dan hebben we het over de gevaren driehoek in Dordrecht. Tussen zeg maar de Laan van de Verenigde Naties. De N3 en de A16. En daarachter liggen nog het scheepvaartverkeer en de industrie die er is. Kortom, daar is geconstateerd in een eerder onderzoek dat er heel veel kanker in dat gebied voorkomt en asbestproblemen. En daar schrok eigenlijk iedereen van. Het was een uitgebreid onderzoek, ook op verzoek gedaan van de bewoners die erbij betrokken zijn, de GGD's erbij betrokken. Kortom, het is grondig gedaan. Men heeft gewoon geconstateerd dat dat wel degelijk een hele gevaarlijke plek is om te wonen. Iedereen was ervan geschrokken. Alle politieke partijen eigenlijk ook in eerste instantie. En dan krijg je de raadsvergadering waar een motie ingediend wordt door Dick van Antwerpen. Dick van Antwerpen van Beter voor Dordt.
1: Ja.
0: En daarin vroeg je eigenlijk aan de raad van, joh, laten we daar even wat aan gaan doen. Laten we de snelheid van de N3 en de A16 gaan verlagen. Nou, wat ik eigenlijk de hele avond gehoord heb tijdens dit debat is van, ja, het is een hele sympathieke motie. Maar
1: ja, dat is het, Ben. Als ze beginnen met, dit is een hele sympathieke motie, dan weet je eigenlijk al genoeg. Want dan krijg je alle schouder klopjes, maar we gaan het niet doen. Nou, die vrees werd werkelijkheid. Met als argument van, ja, er zou veel meer onderzoek plaats moeten vinden. Ik denk, ja, er ligt een klippenklaar onderzoek. Alle mogelijke oplossingen staan erin genoemd. Voorbeelden in de landen. Partijen die het ook letterlijk in een verkiezingsprogramma hebben staan. Bij het CDA stond in het verkiezingsprogramma. Laten we gewoon man en paard noemen. Bij D66 staat in het verkiezingsprogramma. En volgens stem je doodleuk tegen. Nou, schiet mij maar lekker.
0: Ja, nou dat doen we niet, want je moet nog langer mee dan vandaag.
1: Figuurlijk gesproken.
0: Ja, oké, dan is dat goed. Ja, het is eigenlijk al begonnen. Hè. We komen tot de kern van het verhaal. Partijen zijn ervoor, partijen zijn tegen. Nou, we weten gewoon dat D66 ook het uitermate sympathiek vond. VVD bij monden van Alexander Koerman, die vond ook uitermate sympathiek. De voorstanders die vonden eigenlijk wel dat er maatregelen genomen moesten worden. Tegenstanders zijn van, we willen verder onderzoek. Nou, het verder onderzoek willen doen wordt vaak ook geïnterpreteerd als van, ja, een vertragingstechniek. We hebben dat natuurlijk ook meegemaakt met PFAS. Ook allerlei onderzoeken, et cetera. Men weet het eigenlijk wel. Wat is nu het bezwaar van de VVD? Mila van Hunen, kerstversraadlid. En om hier een soort koudwatervrees te doen. Wat mij ook opviel, trouwens, dat mag gezegd worden, dat eigenlijk al een soort coalitiegedrag was, hè? Alle potentiële coalitiepartijen, die zaten al op één lijn.
2: Ja, nou ja, wat betreft de coalitie, daar doen we geen uitspraken over. Maar wat wij gewoon belangrijk vinden, dat heeft Alexander toen ook benadrukt, is dat we gewoon wachten tot die antwoorden van de artikel 40 vragen die liggen. Dat je gewoon weet, wat zijn de feiten? En dat we niet nu al een keuze gaan maken voordat we die beantwoording hebben. Dus dat hebben we toen ook benadrukt. En dat is ook hetgeen waarvoor we tegen hebben gestemd.
0: Ja, dat klinkt een beetje diplomatiek.
2: Ja, het is wel de waarheid. Het is wel de waarheid. Ik kan er ook niet meer van maken. We willen gewoon graag eerst alle feiten op tafel. Die vragen liggen er nou eenmaal. Maar
0: het rapport is toch ook duidelijk?
2: Ja, we willen gewoon wachten tot die vragen beantwoord worden en tot alle feiten op tafel liggen. Ik denk dat dat ook belangrijk is. En we gaan niet nu vooruitlopen op de zaken wat ons betreft.
0: Nee, goed. D66, jij bent nieuw.
3: Ik ben nieuw.
0: Ja.
3: Ja. Dezelfde vraag neem ik aan.
0: Dezelfde vraag. En je naam voor de luisteraars?
3: Xander Dangerman, net kersvers commissielid voor D66. Maar ik denk ook dat dat los daarvan, los van coalitiegedrag of onderhandelingen, dat het mooi is dat de hele raad bijna raadsbreed heeft uitgesproken dat die urgentie er is. En dat het belang zo groot is dat ik ook denk dat het goed is dat we daar uitgebreider met elkaar over praten. Ik denk dat we dat allemaal een heel belangrijk onderwerp vinden. En dus los van coalitiegedrag, ik denk dat als die vragen netjes beantwoord zijn, dat is ook netjes de procedure, daar zijn vragen over gesteld, dat dit een te belangrijk onderwerp is om één keer te bespreken met een motie vreemd op het einde van de raadsvergadering. Maar dat het ook in de commissie eerst goed besproken moet worden. Omdat we daar allemaal zo'n goed belang
0: hebben. Maar wat, weet je, het goed besproken. Het rapport is toch duidelijk?
3: Zeker, maar het is natuurlijk breder dan alleen maar de A16 of de N3. We zitten ook onder de rook van Moerdijk. Als we dat allemaal met elkaar goed kunnen wegen en afspreken, dan komt er een moment tot politieke besluitvorming.
0: Ja.
3: En ik ben bang ook dat als we daarin nu al een keuze maken, dat dan later wordt gezegd, ja, maar dus, daar doen we toch al iets op. Terwijl dat dan misschien niet de beste keuze is, omdat we er niet uitgebreid over gesproken
0: hebben. Ja, ik zie gelijk dat wingetjes al opgaan. Dus ja, wie wil Frauke? Frauke het Vries? Van, ja, ik mag nog niet zeggen pro, hè, maar GroenLinks Partij van de Arbeid.
4: Ja, tijdens de raadsvergadering, tijdens mijn woordvoering had ik ook al gezegd, het moet niet een enkele maatregel zijn, maar dit is de eerste van een reeks van maatregelen die genomen moet worden. En ik denk ook niet dat we hiermee moeten wachten, want dit vereist een lobby in Den Haag om dit voor elkaar te kunnen krijgen, omdat de gemeente er niet zelf over gaat. De andere maatregelen die wij voor ogen hebben, daar kunnen wij als gemeente zelf iets aan doen. Dus ik vind het dan onnodig om met de lobby richting Den Haag te wachten, omdat we gewoon weten dat het effect heeft. Het is op andere plekken in het land ook al gebleken. Dus waarom gaan we nu wachten tot we alle feiten boven tafel hebben, terwijl in het GGD-rapport al heel duidelijk staat dat dit echt één van de oorzaken is. En dan denk ik, waarom laten we onze inwoners nog langer wachten? Het rapport is vorige maand gepubliceerd. Gaan we nog langer wachten op meer onderzoeken?
0: Ja, voordat jullie kunnen reageren, dan de oppositie nog verder. Hè?
5: Ja, dankjewel Ben, Meta. Waar we regelmatig tegenaan lopen is onderzoeken naar onderzoek. Dat kost heel veel geld, die onderzoeken. Terwijl dat al onderzoeken zijn gebleken in Rotterdam en verder. Kijk, ik rij ook liever 130 op de N3. Eerlijk is eerlijk, ja, echt waar. Maar het mag niet. En voor de gezondheid moeten we stappen ondernemen. Laten we niet hetzelfde doen met onderzoeken naar onderzoeken wat we bij geen moeis doen. Want de mensen worden er ziek van. En wat wij kunnen doen, lobbyen naar het Rijk, moeten we nu doen. Niet afwachten, want na afwachten wordt uitstel en er worden weer meer mensen ziek. En het is heel makkelijk om te zeggen, ja, maar de mensen roken ook en een ongezonde leefomgeving. Levensstijl, klopt. Maar niet allemaal. En diegenen die dat niet doen, die moeten ook helpen terug te brengen naar 80 km per uur.
0: Ja, goed. In ieder geval duidelijk de taal in de vorm van, hoor eens, we weten eigenlijk dat de omgeving, die wat in de motie aangegeven wordt, dat uiteindelijk een bijdrage zou zijn. Het is niet de oplossing, maar het is wel een bijdrage, Dick van Antwerpen.
1: Ja, dat klopt Ben. Kijk, er worden inderdaad meerdere oorzaken aangegeven. En ik ben het met Xander en Mila eens. Tuurlijk moet je andere dingen ook aanpakken. Maar je moet ook ergens beginnen. En je zou ook kunnen zeggen, en dat had de tegenstemmers gesierd door te zeggen, goh, wij hebben dermate sympathie voor deze motie, maar even in het woord sympathie te blijven hangen. Door te zeggen van, goh, laten we daar inderdaad maar eens mee starten. Het is wat Meta ook aangeeft, een lobby. Het is niet zo als je vandaag begint met een lobby dat morgen geregeld is. Het had de tegenstemmers gesierd, in mijn ogen, door te zeggen, weet je wat, wij voelen dermate veel mee met niet alleen de indieners van de partij, maar meer ook met de inwoners van deze stad, om alvast dit op te starten. Maar we willen wel graag de ruimte overhouden om andere dingen eraan toe te voegen. Als er aanvullend onderzoek nodig zou moeten zijn, waar volgens mij in het rapport van de GGD, ja, daar staat geen woord Spaans tussen. Het is een gedegen verhaal.
0: Nee, maar er werd jou een escape aangeboden.
1: Ja, dat heb ik ook gehoord. En in dezelfde woordvoering wordt twee keer het woord mogelijk gebruikt. Dan denk ik van, ja, waar hebben we het over? Weet je, dan heb ik zoiets van, oké, als je zoveel alle mogelijkheden afhoudt, op een gegeven moment van, ja, dan gaan we kijken naar de mogelijkheden. Let wel de mogelijkheden, dat werd in één zin genoemd. Dan denk ik van, ja, kom op, ik zit hier niet op de kleuterschool. We zitten hier om beslissingen te nemen in het belang van de Dordtse inwoners. En dan moeten we dat doen.
0: Ja, dan krijg ik een rare afweging. Hè? Wanneer is het in het belang van de inwoners en wanneer is het in het belang van de politieke partijen om nog geen uitspraak te doen?
2: Nou ja, wat ons betreft is het altijd in het belang van de inwoners waar we voor kiezen. Het is niet dat we door de coalitie maar zeggen, we gaan er niet nu tegen stemmen. Het is gewoon dat we hebben gezegd, wij vinden het nu juist in belang van de inwoners goed om er kritisch naar te kijken. En bij kritisch naar kijken hoort wat ons betreft ook de schriftelijke vragen of de beantwoording daarvan afwachten. Kijken wat daarin wordt gezegd. En dan zijn we het helemaal mee eens dat het een ontzettend belangrijk onderwerp is. Volgens mij is iedereen het daarover eens. En dat er iets aan gedaan moet worden uiteindelijk. Maar we willen daar wel graag de beantwoording van die vragen voor afwachten.
0: Ja, nieuwkomer D66.
3: Ja, en om daaraan toe te voegen is het ook dat het beantwoorden van die vragen gaat geen jaar duren. Het is niet een nieuw onderzoek bij de GGD dat moet worden opgestart. We gaan binnenkort daar met elkaar over doorpraten als die vragen beantwoord zijn. Dat is volgens mij een nette procedure. Er wordt ook gezegd dat als we nu een lobby starten dat dat niet direct leidt totdat we morgen 80 gaan rijden op de N3 of de A16. Het is een van de mogelijkheden die... hij staat ook inderdaad in ons verkiezingsprogramma. Het is helemaal niet dat wij daar pertinent op tegen zijn, maar hoort er met alles op tafel. Om daar dan de goede keuzes in te maken.
0: Ja, ik zie weer de vingertjes omhoog gaan, want ja, het blijft me toch een gevoelig onderwerp, hè?
3: Ah,
0: ja,
3: naar het schijnt.
5: Ja, ik heb heel vaak gehoord mogelijk tot dit, mogelijk tot dat. Heel vaak gebeurt het dan ook niet. En waarom al niet starten met de lobby nu? Want als je later start in het jaar, dan duurt het veel en veel langer voordat het doorgaat drinnen. En waarom wachten wat we al weten? Die vragen gaan niks anders uitblijken dan een GGD-rapport. Dus waarom moeten we wachten op die vragen?
0: Ja, dan gaan we naar Frauke.
4: Nou, ik denk dat het ook heel erg moeilijk uit te leggen is aan de inwoners van Wielwijk en Krabbelhof waarom wij als gemeente hier niet heel snel actie op ondernemen. Het gaat om de gezondheid van de mensen die daar wonen.

0: eigenlijk het verkeerde signaal af, psychologisch.
1: Ja, daar ben ik het niet mee eens, omdat ik denk dat het toch beter is als dat wij nu overhaast daar een beslissing over nemen, dan dat we daar in zijn totaliteit een integraal goed idee voor hebben. En dat hoeft dan dus ook niet één maatregel te zijn. En wat mij betreft gaat het helemaal niet over vertraging. Want dat is iets wat de komende weken al natuurlijk gaat gebeuren, dat we daarover gaan praten. Over 2 weken staat er al een beeldvormende vergadering over voor gepland om daarover door te praten.
0: Mm-hmm.
1: Nee, dus die interpreteer ik echt niet zo.
0: Nee,
1: dat is ook juist in het belang van de inwoner.
0: Jij
1: om
0: zei,
1: met een goed plan te komen.
0: Ik hoor jou eigenlijk zeggen van wij willen gewoon alle zorgvuldigheid, procesregels volgen. En dat kan op korte termijn zijn dat we er al uitkomen, afhankelijk van de beantwoording door het college. Of niet, maar dan gaat het weer langer duren. En dan zet de situatie voor. Maar Dick van Antwerpen, jij wil reageren.
2: Ja, het lijkt een herhaling van zetten, Ben. Ik kan me niet voorstellen dat uit nader onderzoek of uit aanvullende vragen zou blijken dat verlagen van de snelheid geen oplossing zou zijn. Dus die zal ongetwijfeld in het totaalpakket zitten. Er hoeven geen raketgeleerden voor te zijn.
0: Er was al een periode dat er 80 kilometer op de N3 gereden werd.
2: Ja.
0: Ander asfalt was er neergelegd. Waarom is toen die dat weer afgegaan?
2: Weet ik niet. Geen idee.
0: Jullie een idee?
3: Nee, geen idee.
4: Ik heb wel een vraag.
0: Ja?
4: Waarom moeten we wachten? Wat kan het kwaad als het nu naar 80 km per uur gaat? Tijdverschil is er nauwelijks. Dus waarom gaat het nog niet gebeuren?
0: Ik begrijp dat jij het gewoon niet begrijpt.
4: Ja.
0: Waarom?
4: Dus als ik het niet begrijp, begrijpen de burgers het al helemaal niet, inwoners. Want ja, nogmaals, ik rij ook liever harder, maar 80 kilometer of 100 kilometer op een rondweg, ja, wat kan het kwaad?
0: Mm-hmm. Nou goed, het is hier aangegeven, hè, van wij willen gewoon keurig de weg volgen die daarvoor uitgestippeld is. En andere partijen zeggen van dit is onzin, want het is al bekend. En waarom doen we moeilijk? En het was ook een beetje een raar beeld binnen die vergadering. Wat ik eigenlijk al zei, van nou, iedereen had sympathie. Nou, als je er sympathie mee hebt, nou goed, dan weet ik al niet dat het in de politiek gezegd wordt. Dan weet je gewoon dat daarna het neergesabeld gaat worden, om wat voor reden ook. Dat gebeurde dus ook. Jullie hadden ook een ander gebaar kunnen maken, maar goed. Ik gaf jou ook aan, Dick, er werd jou een escape aangeboden door te zeggen van, hou die motie aan en breng hem later in stemming. Je hebt het bewust niet gedaan.
2: Nee, dat klopt. Dat klopt, Ben. Als ik, wat ik net zei, in de woordvoering van, met name de woordvoering van de VSP, daar kwam nadrukkelijk uit naar voren, als je in één zin 2 keer het woord mogelijk noemt, dan heb ik zoiets van, ja, wacht eens even, waar zet ik mijn wisselgeld dan op in? Moet ik dan iets terugtrekken op een toezegging waar het 2 keer mogelijk staat?
0: Mm-hmm.
2: Nou ja, dat geeft mij niet klip en klaar als antwoord. Van joh, hou me in je achterzak en gegarandeerd gaan we over 2 weken, 4 weken, wat dan ook, gaan wij mee.
0: Mm-hmm.
2: Had het sterker geformuleerd. En nogmaals, ik denk als ik namens de andere insprekers of namens de andere indieners spreek, hadden wij ook zoiets van, ja, wacht even, dit is iets wat dit. De reden om uiteindelijk te wachten, ik zie hem nog steeds niet. Anders dan dat het lijkt. En dat het erop lijkt alsof dat klaarblijkelijk eerst alle formatieonderhandelingen afgerond moeten zijn voor we stappen gaan nemen.
0: Ja, ja.
2: Daar had het op zijn minste schijn van. En ik zie mijn buurman al onderuit zakken, die wil vast gaan reageren daarop. Maar ja, kom op zeg, we hebben het over gezondheid. Waar mogen we het nog meer over hebben?
0: Sander, dank, maar we hebben gelijk aangesproken.
1: Ja, ik kan heel veel herhalen wat ik gezegd heb. Want
0: dat ga ik niet doen.
1: Hij zegt iets anders, hè?
0: Ja.
1: Zeker. Maar ook, want ik begrijp die haast. Daarom wil ik het er ook graag snel met z'n allen goed en grondig over hebben. Met de beantwoording op tafel van die vragen. Maar ook, het is niet alsof de A16 hier nu net ineens is komen liggen. Dat je heel dicht naast een snelweg woont, dat negatieve effect heeft op de gezondheid, dat weten we ook al langer. Dus dit rapport, dat geeft nu wel een nieuwe politieke impuls om daarmee aan de slag te gaan. Maar ik begrijp ook niet dat nu als een soort van ineens boven komt daar van, nou, dit hadden we nooit eerder kunnen doen. Daar heb ik GroenLinks in de vorige coalitie dan ook in gemist. Dus dat het nu stand

0: Want de Pedemoed, die begrijp ik ook niet zo goed. Omdat we nu, dat rapport is nu een start om het daar in te gaan over te hebben. Daar hoort wat ons betreft de beantwoording op die artikel 40 vragen ook op tafel. En dan komt er een pakket aan maatregelen uit waar dit zeker een onderdeel van zou kunnen zijn. Want volgens mij heb ik niet gehoord dinsdag dat er of misschien een paar partijen, maar dat er partijen tussen zitten die daar zo. Volgens mij blijft daar, zit daar ruimte, want er is veel steun voor het idee. Maar het proces is nu nog niet goed ingeregeld.
1: Dus. Vrouwke, jij wil nog reageren?
2: Ja, ten eerste wil ik benadrukken dat ik van de PvdA-tak ben, van PvdA GroenLinks. Dus de afgelopen raadsperiode heeft GroenLinks sowieso wel ingezet op het verbeteren van de luchtkwaliteit. Misschien niet met een focus op het verlagen van de snelheid op de N3 en de A16. Maar goed, dat rapport is in april uitgekomen met een hele schokkende conclusie dat echt 56%, gemiddeld 56% meer diagnoses voor longkanker worden gesteld in dit postcodegebied. Ja, dat zijn gewoon echt nieuwe getallen die onlangs naar boven zijn gekomen, die ons echt heel erg hebben gechoqueerd. Dus tuurlijk weten we dat inderdaad de uitstoot van CO2 van auto's de luchtkwaliteit aanzienlijk raken. Maar met deze cijfers die onlangs zijn gepubliceerd, vind ik niet dat we nu ineens moeten doen van ja, we hadden dit al lang kunnen weten. Nou, niet op deze grote impact. Bij vrouwen 67% meer kankerdiagnoses. En die worden niet allemaal verklaard door roken en asbest, zoals in het rapport staat. Dus dan blijft vooral de luchtvervuiling over. Laten we dat dan gewoon aanpakken.
0: Ja, die nummers die zijn. Dat maakt het inderdaad waarom we allemaal geschrokken zijn en waarom het nu hoog op de politieke agenda staat. Maar het is niet dat in de kankeratlas inderdaad al stond dat in die wijken meer kanker voorkomt. Hij is nu beter in nummers uitgedrukt. Daar zijn we allemaal enorm van geschrokken. En daarom hoop ik dat die politieke impuls blijft om ermee aan elkaar aan de gang te gaan. Maar ik denk wel een juist proces.
1: Ja, in ieder geval, op dit moment gaan we er niet uitkomen. Nee, dat is heel duidelijk. Ondanks inderdaad gefrustreerd politicus.
3: Nou, gefrustreerd was een van de emoties die door mijn hoofd schoot die dinsdag, Ben.
1: Ja, dat was je ook aan te zien.
3: Ja, maar goed, een politicus is ook maar een mens.
1: Goed, een mens.
4: Mag ik heel kort wat zeggen?
1: Ja,
4: we moeten stoppen met afschrijven naar de inwoners. Want kijk eens wat je zelf kan doen. Ja, dat klopt. Hè? Mensen moeten stoppen met roken, want dat is ongezond. Maar je kan niet zeggen, ja, maar je wist dat je naast een snelweg ging wonen. Je wist dat je naast een fabriek ging wonen. Nee, maar ik zeg niet dat jij het hebt gezegd, maar de politiek in het algemeen die zeggen dat. Ja. En daar moeten we mee stoppen.
1: Het gaat niet helemaal op, hè? Want als je kijkt wat de A16 ooit was en wat de A16 is geworden.
4: Precies.
1: Die huizen stonden er al. En als je oude foto's ziet, dan zie je gewoon, er is geen schut in, er rijden die auto's eigenlijk langs die huizen. Dus die fout is natuurlijk in het verleden al gemaakt.
4: Precies.
1: Dus in die zin kun je mensen niet verwijten dat ze langs de snelweg wonen, want die voorziening is gecreëerd. De vraag is alleen, en dat is denk ik nog wel meer interessant, we blijven bouwen langs de A16. Dat is een ander probleem. Als ik kijk naar de nieuwe wijken die er komen, en die zitten ook bij het oude Refaya ziekenhuis, allemaal langs de A16. Dus ik denk dat dan de volgende politieke discussie gaat worden. We gaan even onderbreken. Dan gaan we over naar een volgende motie. Maar eerst hebben we even passende muziek.

0: Ja, dat was Wijlen Hazes. En in een tijd dat we nog hoop hadden dat Oranje van alles ging presteren. Nou, de werkelijkheid is anders, behalve dan in 88, toen het EK. En nu leeft alles weer. En ja, dan moet alles natuurlijk weer op scherp gezet worden. En het gaat zelfs in de politiek zover dat er moties over ingediend worden om inderdaad het horecabeleid aan te passen gedurende die dagen dat er gespeeld wordt. Want er wordt in Trumpland gespeeld natuurlijk. En dan zijn de tijden ook anders. En dan moeten we afvragen inderdaad wat Trump verder nog voor interventies gaat plegen. Maar dat is een ander verhaal. Het levert wat discussie op. Voor de VVD heeft een motie ingediend. En ja. Die motie is inderdaad om het aan te passen. Maar het was ook jouw medespeech, hè?
1: Ja, klopt.
0: Mila. Ja, leg het even voor de luisteraars uit wat je precies voor ogen hebt.
1: Het wordt een heel technisch verhaal. Maar wat we eigenlijk vooral voor ogen hebben is dat je gewoon samen voetbal kan kijken op het Scherpsplein. Dat is de kern. Of op een ander terras, in het café. En dat je gewoon samen Dordtenaren voetbal kunnen kijken wanneer ze willen. En we hopen natuurlijk, Dick die noemde het net al, dat we heel erg ver komen. Ik heb gehoord dat ik iets te optimistisch was misschien. Maar ik ga er gewoon vanuit dat we ontzettend ver komen. En daarbij hebben we eigenlijk aan het college gevraagd van kijk nou eens of we maatwerk kunnen toepassen bij bijvoorbeeld die latere openingstijden. Als we bijvoorbeeld om 3 uur een wedstrijd is, kijk eens wat er mogelijk is in plaats van direct te zeggen we gaan het niet doen. Mm-hmm. Terwijl we wel heel graag mensen willen samenbrengen. Zeker in dit soort onrustige tijden is het denk ik heel erg goed dat je samenkomt op het eiland. Dat je samen het gevoel van verbinding hebt.
0: Mm-hmm.
1: We hebben ook signalen van ondernemers ontvangen dat ze het wel gewoon willen faciliteren. Dus er is wel animo voor. Maar ja, geef ze dan ook de ruimte. Weet je, zeker zo'n horeca-ondernemer buiten een concentratiegebied, die heeft bijvoorbeeld maar 5 verlaatjes. Ja. Als je er dan nu nog 2 over hebt, dan is het ook een beetje afwegen van wil ik misschien met Big Rivers nog wat doen of wil ik het voetbal uitzenden. Dus we hebben ook gevraagd, kijk nou eens of we die verlaatjes misschien niet mee kunnen laten tellen, zodat ze de mogelijkheid hebben, mochten we dus wel verder komen, om het gewoon uit te zenden en om de Dordtenaren daar samen te brengen.
0: Ja.
1: Dus dat zouden wij heel graag zien.
0: Het wijgevoel.
1: Het wijgevoel.
0: Het wijgevoel, zo belangrijk. En dat wijgevoel leeft helemaal niet bij de binnenstadbewoners. Want ik heb al een aantal gesproken. En ik zal maar even een korte reactie geven. En ja, jammer dat de binnenstadbewoners er niet bij betrokken zijn. We zijn boos. Er is geen rekening gehouden. Er is geen communicatie. We worden alleen maar geconfronteerd straks met heftige overlast en vernielingen. Kotsvechtpartijen. En zeg maar niet in het centrum wonen. Terwijl je de gemeente stimuleert wonen boven de winkels. Onder andere veiligheid. Er zijn ook weer tegenstanders.
1: Ja, dat zal je afsluiten.
0: En die hoor je dus weer niet. Althans, die voelen zich weer niet gehoord.
1: Ja, nou ja, ik denk dat het per definitie op ieder idee tegenstanders zijn. Ik denk dat dat ook, dat dat ook mag. Maar ik denk wel dat het goed is om te benadrukken dat wij dit niet alleen maar vanuit een rolladier levendigheid en feestmotie is. Dat we juist hebben gedacht van mensen gaan die wedstrijd toch wel kijken. Of het nou in het café is of in de tuin. En wij zijn gewoon van mening dat als je dat wel faciliteert bij dus een ondernemer waarvan we van tevoren weten dat het daar wordt uitgezonden, dat je daar ook iets meer controle kan toepassen. En dat het,
0: ja, je wil gecontroleerd open gaan stellen.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk wat je.
1: En wat we eigenlijk geloven is dat ook voor de binnenstadbewoners een betere leefbaarheid oplevert dan als het gewoon maar ongecontroleerd allemaal in de achtertuin is, dan dat je op één plek een gecontroleerde voetbalkijksessie kan organiseren.
0: Ja, dus je zou zeggen van dan moet je gewoon een groot plein hebben en daar een groot scherm neerzetten. Maar het is verspreid over de stad.
1: Ja.
0: En dus is iedereen ermee eens dat het gebeurt? Dick van Antwerpen, jij staat ook met een oranje shirt en een.
2: Absoluut. Ja? Absoluut. Ik heb nog zo'n brul shirt liggen van jaren terug. 1988. Dat was een dag voor gisteren ben.
0: Ja.
2: Je hoeft niet het beste team te hebben als we maar winnen. Wij vonden dit een sympathieke motie. En daarom gingen wij mee.
0: Jij vond een sympathieke motie en je ging er mee. Meestal als dat gezegd wordt, dan wordt het afgevraagd. Ja.
2: Ik zou bijna zeggen, wij wilden het laten zien van kijk, zo kan het ook.
0: Ja, ja.
2: Maar zonder gekheid.
1: Ik ben heel blij dat jullie meegingen.
2: Ja, nou ja, omdat wij vinden, vanuit Beter Verdoord vinden we dat je ondernemers ook ruimte moet geven. Kijk, ik hoorde in de discussie inderdaad ook wel van ja, moet je dat ook niet voor andere dingen doen, voor het Songfestival en weet ik het wat voor dingen. Ja, als er animo over is misschien wel. En aan de andere kant denk ik van, het is nu vindt het aan de andere kant van het water plaats. Dat, heeft dat, dat is dan de bijkomstigheid.
0: Toch niet in Papendrecht?
2: Ja, dat andere water. Maar
1: dan hebben we niet zo gedoe gehad.
2: Kijk, als het, zo'n WK is eens in de 4 jaar. En als het de volgende keer weer ergens een keer in Europa is... dan hoeven we ook niet rond na middernacht ons bed uit... om naar het Nederlands elftal te kijken.
0: Ja. De stadions lopen niet vol daar, hè?
2: Nee, maar ik heb begrepen dat de prijzen over rondgaan. Dan kan je nog een extra hypotheek nemen... om naar het Nederlands elftal uit te gaan kijken live, geloof ik. Dat is een hele andere discussie. Ik denk dat je
0: En je telefoons worden ook gecontroleerd, hè? Te kijken wat voor berichten je voor Trump gepubliceerd hebt in de loop der jaren.
2: Ja.
0: Het is gewoon een heel raar WK.
2: Nou ja, ik geloof dat de FIFA niet altijd de beste keuzes gemaakt heeft... om te kijken waar
0: de WK plaatsvindt. Ze hebben de Nobelprijs voor vrede ingesteld.
2: Ja, dat snap ik. Om die meneer nog een extra medaille te kunnen geven, geloof ik. Hè?
0: Ja. Nee. Maar het is wel een fan natuurlijk, hè? Want hij is compleet oranje, Trump.
2: Die moet voor het Nederlands zelf te zijn, dat kan niet anders.
0: Ja, goed. En hoe zit het met GroenLinks Partij van Arbeid? Ook zo enthousiast?
3: Nou ja, bij ons zitten er best wel wat voetballiefhebbers in de fractie. Dus inderdaad, ook wij vonden het een sympathiek voorstel. Hebben laten zien dat we daardoor ook gewoon voor hebben gestemd. In eerste instantie dachten wij van... goh, er is al genoeg ruimte door die villaatjes. Maar inderdaad, wij hadden ook zoiets. Het is wel een beetje oneerlijk om dan al die villaatjes in te moeten zetten... en dan de rest van het jaar dus gewoon niks meer te kunnen... Als je nog een keer een feestje wil organiseren. Nu zeker met de Duitse econoom... die heeft voorspeld dat wij het WK gaan winnen. Ja, dan wil je toch echt wel de ruimte.
0: Dat spel is toch voor het Nederlands elftal... door de grachten van Dordrecht.
3: Ja. Nou, zover zie ik het niet komen.
1: Misschien dat er nog een motie bovenop kan... als ik dit voor kan dadelijk als we winnen.
3: Dat zou heel mooi zijn als we de huldiging hier dan kunnen doen. Maar dat zie ik niet zo snel gebeuren. Ik weet ook niet of we die aantallen fans hier kwijt kunnen. Maar je wil wel dan echt de ruimte kunnen bieden... als we echt verder komen. Ja. Om inderdaad gewoon samen dat te vieren.
0: Ja, een SP? Meta?
4: Ja, heel eerlijk gezegd, ik heb die motie niet meegekregen. Omdat ik,
0: heb jij hem niet meegekregen?
4: Nee, ik was niet bij de raadsvergadering dit keer. Maar ja, persoonlijk, ik ga dit jaar niet naar voetbal kijken. Heel triest.
0: Uit principe?
4: Uit principe ga ik dat
0: en
4: niet
0: wat
4: doen.
0: Is het principe dan?
4: Hoe Trump met de wereld omgaat, met Iran en Israël en Gaza. Dus uit principe ga ik niet kijken en je moet er niet bij trekken. Maar wat ik wel hoop, is dat Nederland wel gaat winnen natuurlijk. Ik blijf een Nederlander, dus dat hoop ik wel. Alleen, ik hoop wel dat de veiligheid en de rust... na die voetbalwedstrijden in de binnenstad rustig blijft. Zodat de mensen die niet willen kijken... wel veilig en rustig kunnen...
0: Maar goed, dat is toch een gecontroleerde situatie, Mila. Dus daar hoef je toch niet bang voor te zijn, of wel...
1: Ja, natuurlijk. Nanny benadrukt dat natuurlijk ook in zijn beantwoording... Dat er misschien best wel dronken mensen zullen zijn. Maar ja, we zijn wel van mening dat je liever hebt dat hij dan op één plek... waar wij gewoon kunnen handhaven voetbal kijken... in plaats van dat je dat allemaal in de achtertuin gaat zitten doen. Ze moeten toch altijd naar huis. Of ze nou vanuit een achtertuin komen of vanuit een kroeg. Vanuit die kroeg is het dat, wat mij betreft één lokale plek... waar je met z'n allen kijkt. En ja, dan heb je ook wat meer die verbinding. We geloven er gewoon in dat je dan in zo'n kroeg... meer verbinding hebt dan dat je allemaal op een soort van losse plekjes... dat gaat zitten kijken met je eigen vrienden. Willen juist die doorzonaren samenbrengen... en dat gevoel van eenheid waar je het net over had creëren. En we hopen dat daar dan ook bij komt... als je dan zo'n gevoel van verbinding en samenhorigheid hebt... dat je daarna ook niet de halve stad afbreekt. Maar daar heb ik alle vertrouwen in. Ik denk dat het,
0: en dan straks dat al die asielzoekers in het oranje zijn... is dan de verbinding totaal...
1: Nou, dat denk ik wel. Ik denk dat dat echt het toppunt van verbinding is. Als iedereen met z'n allen voetbal kan vieren... dus inderdaad ook asielzoekers, wie dan ook... als iedereen met z'n allen voetbal kijkt... dat is inderdaad waar ik van droomde met deze motie.
0: Goed, dan weg met de zwarte jekjes en vreemde vlaggen... en dan alleen maar oranje vlaggen. Goed, we gaan het afronden. Het is in ieder geval iets waar we pas weten waar we aan toe zijn... als we het toepassen... Het is wel zo dat de binnenstadbewoners er niet allemaal gelukkig mee zijn. Dat hebben ze ook duidelijk al gecommuniceerd. Voelen zich ook niet gehoord. Had dat gekund? Vooraf. Hebben jullie vooral van bij de binnenstadbewoners die zijn altijd in gesprek met de bewoners?
1: Ja, dit is altijd was ik ook net benadrukt. Je hebt altijd een groep die er niet blij mee is en een groep die wel mee blij is. Want het is, wat ik aan het begin al zei, we hebben ontzettend veel signalen gehad van mensen die het wel willen. Ik heb ontzettend veel mensen in de stad gesproken die inderdaad zeiden, ik wil samen dat voetbal kijken. Ik heb op mijn eigen Instagram ook een poll gezet van, goh, willen jullie dit überhaupt? Nadat we die schriftelijke vragen hadden aangehouden. En nou ja, er waren inderdaad misschien 2 mensen die zeiden nee en echt 40 van wel. Dus dat zijn de verhoudingen. Maar ja, je zult altijd mensen die uiteindelijk niet blij zijn. Je hebt dat ook met een slechte recensie op een restaurant. Die zul je altijd daarna horen. Ja, het is heel cru. Maar ja, je hebt altijd mensen die ergens niet blij mee zijn. Maar om te zeggen dat we geen horen en wederhoren hebben gepleegd van tevoren, dat klopt niet. Ik heb echt geprobeerd met zowel ondernemers als binnenstadbewoners, als mensen om me heen, te horen van wat speelt er en willen ze het überhaupt. En nou ja, dat was de overgrote meerderheid. En dat is ook terug te zien in de raad. Was toch echt wel positief. Dus ik heb er gewoon alle vertrouwen in dat het een heel gezellig feest gaat worden.
0: Ja, ja, goed. De raad is natuurlijk de weerspiegeling van de bevolking. Hè?
1: Dat is wel.
0: Ja.
1: Daarom.
0: Goed. Dank jullie wel voor jullie bijdrage. We gaan zeker, goed voor de liefhebbers, Oranje zal gevolgd worden. Hè? En hoe ver ze komen, ik heb mijn twijfels. Ik ben geen Duitse econoom, dat is waar. Ik heb mijn twijfels, want het defensieve beleid van meneer Koeman, dat kan me niet helemaal bekoren. Dat is een ander verhaal, dat is persoonlijk. En dan gaan we door het andere verhaal, die postcode 3317. Ik denk dat dat veel belangrijker is dan het hele WK. Politiek gezien ook. En dat hoop dat daar binnen een aantal weken duidelijkheid over gaat komen. Waarschijnlijk al met een nieuwe coalitie. Hoe loopt het met de onderhandelingen? Want ja, ik heb hier de coalitiepartners aanstaande aan tafel zitten. Gaat dat goed?
5: Nou ja, ik en Mila noemen onszelf graag de chefsgezelligheid. Dus de sfeer is goed. Ja. En op goede sfeer kan gebouwd worden.
0: Ja.
5: Dus volgens mij staan alle signalen op groen, Ben.
0: Alle signalen op groen. Goed. Nou, dat wordt een heel groen coalitie. Ja, dank jullie wel. En tot de volgende keer. Geen fijn weekend. En geniet van Dordt en Stoom.
1: Dank je wel.
5: Eens gelijks.

0: van 1 uur.
1: Ik ben Rens Vink. Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een huis in Portugal is vannacht doelwit geworden van een aanslag met een brandbom. De explosie was aan de Warnaar, waar 2 weken geleden ook al een ontploffing was, bij een paar huizen verderop. Als gevolg van de klap zijn de voordeur en de gevel beschadigd. Er brak ook brand uit in de hal van het huis. De bewoonster heeft deze zelf geblust, de meterkast is wel gesmolten. Als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing 2 weken geleden ontstond ook brand. Ook toen moesten bewoners tijdelijk ergens anders slapen. In de omgeving aan de Binnensingel in Vlaardingen zijn meerdere gevels, stoepen, fietsen en stukken straatmeubilair besmeurd met graffiti. Na een eerste inventarisatie bleek de schade aanzienlijk groter dan aanvankelijk gedacht. Volgens buurtbewoners zijn op camerabeelden 3 jongeren te zien die rond 4:30 ochtends met een spuitbus over de Binnensingel lopen en de boel onderspuiten. Op de A16 richting het Terbrechtseplein in Rotterdam heeft een kettingbotsing plaatsgevonden tussen 4 personenauto's. 3 rijstroken zijn afgesloten voor het verkeer. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse nadat er rond 11:30 een melding binnenkwam van een ongeval met meerdere voertuigen. Het ambulancepersoneel heeft enkele personen nagekeken, maar vervoer naar het ziekenhuis bleek niet noodzakelijk. En het Rotterdamse handelsplatform Knaken heeft de bedrijfsactiviteiten vooralsnog gestaakt. De reden van deze staking is niet bekend. Inloggen op de website is niet mogelijk, waardoor klanten geen toegang hebben tot een crypto wallet. De toegang lijkt niet op korte termijn terug te komen, want via een update op de website laat het bedrijf weten de binnengekomen vragen medio juni te voorzien van een antwoord via een nieuwe update. Het weer vandaag, veel zon, blijft tot avond droog en de temperatuur komt uit op zo'n 25 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

0: is weer zo'n middag. Echt dat je denkt van, oh, is het weer zover? Ja hoor, daar zijn ze weer, grensloos weekend. Gelukkig is een gedeelte van die druktemakers er niet, want Mere die ligt ziek thuis, wetenschapmeid. Maar aan de andere kant, Floortje is er wel. Hey Floortje.
1: Hallo.
0: Hoe is het nou?
1: Ja, met mij gaat het wel goed.
0: Oké, okay, ja. Nou, met mij eigenlijk ook.
1: Ja,
0: ja. Ja, ja, ik kijk nooit terug op wat ik de afgelopen week deed eigenlijk. Dat laat ik lekker aan jullie over. Maar, ja, maar nu even over hebben, hè?
1: Nu mag dat wel, ja.
0: Ja, joh. Hey, we hebben lekker een roperunnetje gelopen verleden week. Was leuk.
1: Ja, nou ja, ik deed niet mee, maar voor jou.
0: Ja, lekker temperatuurtje om te lopen en zonnetje. Zeker. Dus het was helemaal fantastisch. Ja, uitgevallen teamgenoten was ook trouwens leuk. Extra lopen met dat mooie weer. Dus dat was helemaal top. En ik zit je weer, dus heb het overleefd, hè?
1: Dus, ja, blijkbaar wel. Ja,
0: dat is het belangrijkste. Ja. En voor de rest was het gewoon een puinhoop van de week, zoals het altijd is. Dus nou, dat is dan gelijk verklaard hoe dat allemaal is gegaan. Hoe is het bij jou geweest? Een beetje normaal?
1: Nou, dat viel eigenlijk ook wel mee. Want ik had gewoon best wel een drukke week. Ik had gewoon een paar afspraken met vriendinnen. En ik was ook ineens aangenomen bij een baan.
0: Oh?
1: Waar ik op had gesolliciteerd, had ik niet verwacht. Maar ineens was ik aangenomen en ineens moest ik werken. Dus dat past niet helemaal in de planning. Maar ik zit er ook nog steeds. Dus het is goed afgelopen.
0: Ja, wat ga je doen?
1: Ik serveer in een restaurant.
0: Oh, geweldig. Dan moet je straks even vertellen waar. Want je kan vast voor korting zorgen.
1: Oh, oké. Okay, ja, ik weet niet of het kan, maar ik kan het proberen.
0: Dan zeg je, we kennen zo'n hele lieve jongen bij de radio. En die komen graag goedkoop eten.
1: Ik wil graag eten,
0: ja. Mag niks kosten, maar het moet wel lekker zijn.
1: Ja, ik zal het proberen.
0: Mooi, joh, deal. Nou, fantastisch. Over eten gesproken trouwens. We gaan het straks niet over eten hebben.
1: Oké.
0: Okay. Nee.
1: Nee, ja, jammer.
0: Waarom? Je hebt toch gegeten? Je hebt toch geen honger nu?
1: Nee.
0: Nou dan?
1: Nee, dus het is oké.
0: We hoeven er ook niet over te hebben. We gaan het wel, je kan er wel bij eten bij waar we het straks over gaan hebben. Namelijk iets heel bijzonders bij ons in de regio Dordt in Stoom. Dan gaan we met Huub van der Weijden praten over wat er allemaal gebeurd is en nog gaat gebeuren. Misschien wel leuk. En eigenlijk ook iets waar toch een beetje eten dan. Hapjes en drankjes. Cascade in Ambacht gaat weer open, theater. En dat betekent natuurlijk dat dat gevierd moet gaan worden. En daarover gaan we praten met Mariette van Os. Voor de rest hebben we nog het nieuws uit de buurt. En bovenal de allerlekkerste muziek. Hoor maar.

0: zeggen ze helemaal niks. Nada. Noppes. Nou, dat was dan Shakira. Dus hoe vooruit dan maar. Was het nada? Nou ja, het was ook niet echt nou om te zeggen van het was het beste wat ze ooit op heeft genomen. Maar dat is dan weer een persoonlijke mening. Cascade in Hendrik Ido Ambacht opent weer de deuren. En dat na een flinke verbouwing. Alle organisaties zijn terug in pand. En over 3 weken dan wordt de heropening gevierd. Mariette van Os is directeur van Cascade en een blij mens. Toch, goedemiddag.
1: Zou echt wel een goede middag.
0: Echt wel? Nou, dit ja. Klinkt wel heel enthousiast.
1: Ja. Nou, het is de bibliotheek heeft de afgelopen week de laatste dingen ingericht. Dus het pand is nu echt bijna klaar op nog een paar kleine kindziektes. Maar goed, hoort erbij. Maar het ziet er echt wel tof uit. Ja. Heel tof.
0: Ja. Valt bij jullie ook steeds de stroom uit?
1: In Cascade?
0: Ja, nou ja, ik denk kinderziektes. Ja, hier valt steeds de stroom uit bij ons. Maar dat komt omdat we een feestje vieren.
1: Oké. Nee. Wij hebben opeens verstopte riolen. Hebben we nog nooit gehad. Wel wat gekke dingen dat je denkt, hoe dan? Maar dat hoort er ook bij. Niet altijd even leuk. Maar als het opgelost is, halen we de schouders op en gaan we door.
0: Zo is het. Gewoon zoals het hoort te zijn. Ja. Het heeft allemaal wel een hele tijd geduurd, hè, die verbouwing.
1: Ja, we zijn in april 2000. Nou ja, sowieso, hè. Dus het fysieke verbouwen heeft een jaar geduurd. En een klein beetje. Maar het hele traject is een traject wat we in, nou ja, eigenlijk een beetje voorjaar 2020 zijn gestart. Hè, de eerste vraag van, het moet eigenlijk wat opener. Groot onderhoud komt eraan. Gemeentes die de verplichting hebben hun vastgoed te verduurzamen. Dus dat gesprek is eigenlijk in 2020 gestart. En vanuit daar zijn er allerlei plannen ontwikkeld. En zijn we dus nu... ruim 5 jaar later dat de deuren open gaan en dat we minstens weer 20 jaar mee kunnen, denk ik.
0: Nou, dat mag ik voor je hopen. Anders dan ben je steeds weer aan het verkassen naar een tent.
1: naar de camping, ja. Maar vooropgesteld, we waren hartstikke blij dat we die tijdelijke locatie hadden.
0: Dat snap ik.
1: Dus dat op het theater na kon daar wel heel erg veel doorgang vinden. Dus we zijn qua theater gesloten geweest en qua grote zaal verhuur. Maar gewoon voor de verenigingen en kleine zakelijke verhuur hebben we al die tijd gewoon door kunnen werken. En ook de bibliotheek. De bibliotheek aan zet kon in dat pand gewoon ook boeken uitlenen. En het leuke daarin is dat we zo dicht daar op elkaar zaten als bibliotheekorganisatie en als Cascade-organisatie, dat we elkaar ook al heel goed hebben leren kennen.
0: Nou, zo zie je maar weer, als je samen optrekt, dan word je altijd beter van.
1: Ja, dit zou best wel eens ik denk wel dat dit een 1 plus 1 is 11 gaat worden. Ja.
0: Ik zou toch kijken van zoek ook nog een onderwijsorganisatie om onder dak te komen, want 1 plus 1 is gewoon 4. Wat is er nou eigenlijk precies allemaal?
1: Heb je een petje op of heb je een zonnesteek?
0: Nee, ik wil gewoon een zonnesteek, dankjewel. Ja. Wat is er nou precies gebeurd allemaal? Want er is verbouwd en het is dan allemaal geïsoleerd. Maar wat gaan wij zien?
1: Nou wat je gaat zien is een compleet andere entree en begane grond. Dus eigenlijk de grootste zichtbare ingrepen die zitten echt op de hele

0: gebied. Ja, en in de backstage, maar daar komen de mensen natuurlijk als het goed is niet of weinig. Daar hebben we ook eindelijk de fel begeerde en gewenste goederenlift. Want ons theater zit natuurlijk op de eerste etage. En bij ons moest altijd alles door de personenlift naar boven. Hmm. Ja, dat is helemaal niet werkbaar. Dus we hebben in de backstage een goederenlift die van de begane grond naar de eerste etage, dus de theaterzaal, kan.
1: Nou, zo wordt alles dan toch weer beter. En dat moet gevierd worden, hè? Want na meer dan een jaar toestanden en al die dingen, feestjes gaan er komen over een paar weken.
0: Ja, kijk, want het pand is natuurlijk vernieuwd, maar we positioneren ons samen met de bibliotheek en ook nog een klein stukje sociaal team van de gemeente. He, want een dienst is van de gemeente. Positioneren wij ons ook wel heel erg als huis van ambacht. He, kijk, ik ga het geen dorpshuis noemen, want daarvoor zijn we gewoon te groot, te mooi, te breed, te divers in aanbod. He, met het theater ook. Maar eigenlijk is het wel de plek dat als je een vraag hebt of als je denkt van ik zoek iets of ik wil eens kijken welke de verenigingen er allemaal activiteiten organiseren, dat je als eerste naar Cascade komt. En wat we hebben natuurlijk op de begane grond, dat is echt wel nieuw, hebben we horeca toegevoegd. Dus vanaf 8 juni zijn we daar echt, hopelijk komende week al proefdraai, maar vanaf 8 juni zijn we daar open met daghoreca ook.
1: Ja.
0: Dus voor een goede kop koffie, een lunch, een toffe tosti, een lekker gebakje, kan je dan eigenlijk de hele dag ook in Cascade terecht.
1: Ja, tot zover de reclame. Maar dan weet ik nog steeds niet wat voor feestjes dat we gaan vieren, die heropening.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk. Woensdag 17 juni openen voor de kinderen. Mm-hmm. Want er komen altijd heel veel kinderen bij ons in het pand. En dat is de kinderopening op de 17e. Dan hebben we een gratis theatervoorstelling. Er is een zangworkshop, een muziekworkshop, dansworkshop, speurtocht. Theater is er, een minidisco. Dus er is gewoon echt heel veel leuks voor de kinderen te doen. Dat is van half drie uur tot een uurtje of 5. En dan op vrijdagavond 19 juni openen we het pand officieel. Met natuurlijk de bobo's. Hè? Dus het echte moment van openen. Dat doen we in de theaterzaal vanaf 8:30 tot 8:30. En vanaf 8:30 is het eigenlijk gewoon open huis. / festival met DJ B-Red komt weer eens optreden. De expositie van de fotograaf die de hele verbouwing heeft vastgelegd, die opent. Er komt een band optreden. Er zijn allerlei surprise acts. Dus er is een pubquiz. Nee, een muziekquiz. Sorry, geen pubquiz, maar een muziekquiz. Dus er zijn allerlei dingen. En ook een silent disco tussen de boeken.
1: Wij komen ook bij de muziekquiz. Schrijf ons maar op. Michiel en Aad, die zullen erbij zijn.
0: Oh, bij de muziekquiz?
1: Ja, natuurlijk. Ja, bij de opening ook, voor de rest. Dat snap jij ook wel.
0: Ja, leuk.
1: Leuk, joh. Leuk. Even tot slot.
0: Dat is eigenlijk van 8:30 tot 12:00. En dat is gewoon open huisfestival. Gratis entree. Een feestelijk drankje bij binnenkomst. En daarna kan je gewoon lekker bij de bar of op het terras. Kan je ook wat te drinken bestellen. Je kan dansen. Dus we hebben geen idee of er 100 mensen of 1000 mensen gaan komen. We gaan het zien. Ja. Maar we zetten de deuren wagenwijd open.
1: Ik ben er even bij gelegen, Mariet. Maar het gaat door, hè, bij jou. Ja, dat kletst maar verder.
0: Ja.
1: Nee, ik vind het gezellig. Ja. Ik vind het hartstikke leuk. Tot slot, jullie hebben een website. Hè? Waar kan ik wat informatie vinden over alles wat er gaat komen?
0: Sinds kort hebben we gewoon cascade.nl.
1: Het is gewoon lekker kort geworden.
0: Ja, we hebben die, dat is een leuk verhaal, te lang genoeg.
1: Ik ga weer even liggen.
0: Eindelijk hebben we hem pas. Nee, cascade.nl gewoon.
1: Dat verhaal houden we even te goed van je, hè?
0: Ja, voor een andere keer.
1: Ja, super. Ja. Ik heb hem opgeschreven. Verhaal, komt goed. Mag ik je danken voor je tijd?
0: Ja, zeker weten.
1: Fantastisch. Ik ga je een extreem fijn weekend wensen. En met de gedachte in het achterhoofd dat er een feestje aankomt, moet dat gaan lukken.
0: Ja, dankjewel. En jullie nog veel plezier in de uitzending en ook een goed weekend.
1: Zeker weten. Bedankt voor je tijd nogmaals en graag voor nog eens. Waar ga je heen, was de vraag van Emma Heestis. Nou, dat weet ik wel. Ik ga naar Cascade in Ambacht over 3 weken dan.

0: nieuws uit de regio.
1: Het Contact schrijft. Vogelliefhebber Joost Bendijk uit Langerak is op zoek naar gebruikte verrekijkers voor de opleiding van vogelgidsen in Gambia. Gambia staat bekend om zijn rijke vogelwereld, maar is tegelijkertijd een van de armste landen van West-Afrika. Hierdoor is vaak gebrek aan goede materialen. Zijn doel is om ongeveer 10 verrekijkers te verzamelen, zodat lokale gidsen beter opgeleid kunnen worden. Volgens Bendijk kan een oude kijker daar een groot verschil maken. De website Sliedrecht 24 meldt. Het college van BNW van Sliedrecht wil tijdelijk extra leslokalen plaatsen bij praktijkschool De Sprong. Door een sterke groei van het aantal leerlingen is er vanaf het nieuwe schooljaar te weinig ruimte om iedereen te kunnen huisvesten. Met de tijdelijke noodvoorziening moet het onderwijs zonder onderbreking door kunnen gaan en krijgen leerlingen ook de komende jaren voldoende lesruimte. Ondertussen onderzoekt de gemeente welke oplossing op lange termijn nodig is.

0: Met nu het Rijnmond Nieuws.
1: Ik ben Rens Vink. Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een huis in Portugal is vannacht doelwit geworden van een aanslag met een brandbom. De explosie was aan de Warnaar, waar 2 weken geleden ook al een ontploffing was, bij een paar huizen verderop. Als gevolg van de klap zijn de voordeur en de gevel beschadigd. Er brak ook brand uit in de hal van het huis. De bewoonster heeft deze zelf geblust, de meterkast is wel gesmolten. Als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing 2 weken geleden ontstond ook brand. Ook toen moesten bewoners tijdelijk ergens anders slapen. In de omgeving aan de Binnensingel in Vlaardingen zijn meerdere gevels, stoepen, fietsen en stukken straatmeubilair besmeurd met graffiti. Na een eerste inventarisatie bleek de schade aanzienlijk groter dan aanvankelijk gedacht. Volgens buurtbewoners zijn op camerabeelden 3 jongeren te zien die rond 4:30 ochtends met een spuitbus over de Binnensingel lopen en de boel onderspuiten. Op de A16 richting het Terbrechtseplein in Rotterdam heeft een kettingbotsing plaatsgevonden tussen 4 personenauto's. 3 rijstroken zijn afgesloten voor het verkeer. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse nadat er rond 11:30 een melding binnenkwam van een ongeval met meerdere voertuigen. Het ambulancepersoneel heeft enkele personen nagekeken, maar vervoer naar het ziekenhuis bleek niet noodzakelijk. En het Rotterdamse handelsplatform Knaken heeft de bedrijfsactiviteiten vooralsnog gestaakt. De reden van deze staking is niet bekend. Inloggen op de website is niet mogelijk, waardoor klanten geen toegang hebben tot een crypto wallet. De toegang lijkt niet op korte termijn terug te komen, want via een update op de website laat het bedrijf weten de binnengekomen vragen medio juni te voorzien van een antwoord via een nieuwe update. Het weer vandaag, veel zon, blijft tot avond droog en de temperatuur komt uit op zo'n 25 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Nieuws uit de buurt.
1: Atos RTV meldt. Ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid en bouwonderneming Stout hebben een overeenkomst getekend voor de bouw van een nieuwe ambulancepost in Zwijndrecht. Volgens de ambulancedienst biedt de nieuwe plek aan de Terstegenring een betere aansluiting op belangrijke uitvalswegen, waardoor ambulances sneller kunnen uitrukken bij spoedgevallen. De werkzaamheden starten de komende maanden en als alles volgens planning verloopt, wordt de nieuwe ambulancepost begin 2027 opgeleverd. Op de site van RTV Ridderkerk lezen we: bij zwembad De Fakkel in Ridderkerk staat ook dit jaar weer een zonnebrandpaal van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Bezoekers kunnen daar tot en met september gratis zonnebrandcrème gebruiken. Met de actie vraagt de GGD aandacht voor de risico's van verbranding door de zon, omdat dit op latere leeftijd kan leiden tot huidkanker. De zonnebrandcrème uit de paal is parfumvrij, geschikt voor kinderen en wordt automatisch afgegeven via een dispenser.
2: Het weekblad De Brug schrijft over een bestratingsrobot die aan de Vijverweg in Zwijndrecht officieel in gebruik is genomen. Dat was afgelopen week. Langs de nieuwe waterpartij legt de robot zelfstandig straatwerk aan voor de rijbaan en parkeerplaatsen. De werkzaamheden maken deel uit van de aanpak van wateroverlast in Julianadorp. En volgens de gemeente helpt deze innovatieve techniek om zwaar lichamelijk werk in de bestratingsbranche te verminderen en het vak toekomstbestendig te houden. Weet je wat zo leuk is? Wij zijn ook te beluisteren tegenwoordig bij Merwe Radio. Aanradertje misschien. Het is op de maandagmiddag dan te beluisteren, het programma. En dan kun je ons programma helemaal het weekend doorhoren. 3 dagen lang.

0: Van Runaway Train naar Steam Train is maar een hele kleine stap. We zitten namelijk midden in een mega-evenement, namelijk Dordt in Stoom. Sissende machines en brullende shantycoren heten iedereen van harte welkom. We nemen het allemaal nog eens eventjes door met Huub van der Weijden van de organisatie. En dan beginnen we toch bij wat gisteravond was, de Vlootschouw. Wat is dat?
1: De Vlootschouw is eigenlijk de openingsactiviteit van ons evenement. Dan verzamelen wij allerlei schepen, met name heel veel oude schepen die ook deelnemen aan Dordt in Stoom. Maar ook moderne schepen en die laten we in kolommen langs een aantal vaartuigen varen. En dan zijn op al die vaartuigen en ook op de kades, daar zitten allemaal heel veel toeschouwers. En daarmee openen we het evenement.
0: Is het nou zo dat bij Dordt in Stoom is natuurlijk van alles en nog niks wat op stoom draait, maar is het deel boten, schepen het belangrijkste?
1: Nee. Het is een combinatie van alles. Hè. Kijk, de schepen hebben we op het water, de machines op het land. Kijk, alles wat wij hier hebben staan, dat laten we werkend zien. En ik zeg al, dat is heel uniek, want dat zie je nergens anders. Er zijn nog steeds minder stoomevenementen helaas. In Engeland zijn er ook nog wel een paar, maar dan zetten ze alleen die machines ergens in een weiland. En die draaien dan niet. En juist het laten zien en het laten draaien, dat is, ja, is echt geweldig.
0: Gewoon in de lucht en het geluid aanwezig zijn eigenlijk.
1: Ja. Ja, en wat je dan vooral ook ziet, en dat is heel leuk. Bijvoorbeeld opa's met kinderen en kleinkinderen, die dan echt gaan uitleggen hoe die oude techniek werkt. Er zijn nog steeds heel veel liefhebbers van stoom. En stoom is natuurlijk ook een heel modern systeem. Want in de chemische industrie is stoom natuurlijk essentieel voor het voeren van allerlei processen.
0: Is dat iets wat je ook nog laat zien eigenlijk dan, de moderne toepassingen van stoom? Want we denken inderdaad alleen maar aan die dingen van 150 jaar geleden.
1: Nee, op dit moment nog niet. We zijn wel aan het nadenken of wij de verbinding kunnen gaan maken wat meer met bijvoorbeeld de maritieme maakindustrie. We zitten natuurlijk in deze regio in het centrum van de maritieme maakindustrie. En we willen kijken of we daar wel die verbinding kunnen maken, zodat je kan laten zien van, hoor, stoom is heel oud, maar tegelijkertijd ook heel modern. Maar er zijn ook andere middelen van het aandrijven van allerlei zaken. Denk even aan elektrische auto's. We hebben geprobeerd, dat is helaas niet gelukt, om de Solar Challenge van de TU Delft hier ook aanwezig te laten zijn. Dat is op het allerlaatste moment is dat helaas mislukt. Maar dat zijn dus ook van die ontwikkelingen. Dat je kan zeggen van, hoor eens, op die manier laten we ook de evaluatie van stoom van vroeger naar stoom tegenwoordig zien.
0: Heb jij een beetje verstand van stoommachines überhaupt?
1: Nee, ik ben helemaal geen stoomfanaat eigenlijk. Nee, wat dat betreft. Ja, kijk, ik weet dat je de stoomketel op moet stoken. Hè, dat die gevuld met water moet zijn. En dat is eigenlijk het basisbegin. Het basisbegin is eigenlijk heel simpel. Je hebt een ketel, die stook je op kolen of op houtblokken of iets van die naar. Daardoor verwarmt die ketel zich en gaat het koken, net als de fluitketel thuis van vroeger. En dan wordt daar met die stoom die daarbij vrijkomt, wordt dan de machine aangedreven.
0: Hoe basic dat het kan zijn.
1: Ja, heel simpel.
0: Ja, lachen. Even kijken, ik lees ook iets, hè, want je zegt al van alles en nog niks aan stoommachines te zien in alle soorten en maten. Mm. Je kan er van een aantal gebruik maken als je een rondje stoom doet. Hoe gaat dat?
1: Wij bieden de mensen een stoomrondje aan. Dat wil zeggen, dan ga je met een boot van hier naar de modelbouwshow. In die modelbouwshow zie je allerlei miniaturen. Ook veelal stoom gerelateerd. Vandaar ga je even met een bus naar de surfclub, zoals wij dat noemen. Dat is de locatie waar een echte stoomtrein klaar staat. Met die stoomtrein gaan we dan terug naar het station in Dordrecht. En daar staan weer oldtimer pendelbussen, echt die oude bussen van vroeger, die de mensen weer terugbrengen naar het evenemententrein.
0: Wat gebeurt er vanavond?
1: Vanavond hebben wij Stoom in Licht. Dan hebben we een koor op de Kuipershaven. En als het donker is, hebben we daar op een schip waarvan de veilige hezen zijn, wordt een film gepresenteerd over onder andere wat iets met stoom te maken heeft. Vraag me niet naar de titel, want die weet ik niet.
0: Ik zal het je vergeven, Ruud. Bij deze is het vergeven. Voor de mensen die vandaag moeten werken, want die heb je er ook bij. Gelukkig kunnen we morgen ook nog naar Dordrecht.
1: Ja, het is echt vrijdagavond de Vlootschouw. Zaterdag en zondag van 10 tot 6 uur 's avonds draaien we dus op alle locaties. Alles wat maar met stoom te maken heeft.
0: Is het toch een beetje te doen om Dordrecht te bereiken? Of moeten we maar zelf met de stoommachine dan die kant op komen varen?
1: Nee, het is natuurlijk de binnenstad is lastig te bereiken. Maar wij raden de bezoekers aan om aan de rand van de stad, van het centrum te parkeren. Op de Weeskinderendijk of bij het Indofinterrein ook op de Weeskinderendijk. Vandaar kan je lopend naar het evenementterrein, dus ongeveer een kwartiertje lopen. En maar zo nodig gaan er ook gewoon lijnbussen vandaar richting station. Daar zou je op zo'n oldtimerbus kunnen stappen. En op die manier kan je dan het terrein bereiken.
0: Als de mensen zich nog willen voorbereiden, in willen lezen, de laatste tips hoe je het makkelijkste kan komen in Dordrecht. Jullie hebben een website, hè?
1: Ja, www.dordtinstoom.nl en dan Dordt met dt.
0: Ook hier dient het gemak weer de mensen.
1: En daar vind je alles wat je maar wil weten. En je kan daar vragen stellen. En al die vragen die we qua antwoord hebben, die kan je daar terugvinden.
0: Wat ga je straks zelf doen? Aan de stoomfluit trekken ergens dat hij lekker loeit?
1: Nee, ik blijf vooral op de centrale post. We hebben hier één centrale post waarmee we in verbinding staan met alles en iedereen. Op die manier proberen we een beetje in de gaten te houden of er niet ergens gekke dingen gebeuren.
0: Fantastisch. Dan ga ik hopen voor jou dat je een mooi rustig weekend hebt en geniet er nog van zover.
1: Ja, als dat het geval is, hebben we het goed gedaan en hebben we geen gekke dingen meegemaakt.
0: Zo is het. Huub van der Weijden van Dordt in Stoom. Nogmaals, een heel bijzonder prettig weekend gewenst. En graag voor nog eens.
1: Dank je wel.

0: Lokaal nieuws.
1: De combinatie Ridderkerk. Schrijfster Ellie Persons uit Ridderkerk heeft een nieuw boek uitgebracht, De Ware Reiziger. In de roman beschrijft ze de jaren na haar vertrek naar Spanje voor de liefde en hoe ze na het beëindigen van die relatie haar leven opnieuw opbouwde. Het boek gaat over liefde, impulsiviteit, veerkracht en het hervinden van jezelf. Op 20 juni presenteert ze haar boek in Bibliotheek Ridderkerk. De Ware Reiziger is vanaf nu verkrijgbaar.
2: Misschien wel leuk om dat te lezen, denk ik. Ik kan niet meer doen.
3: Dat is echt zo onaardig van Michiel. Ik mag nooit meepraten. Wil jij afscheid nemen, dan hou ik mijn mond wel.
1: Oh. Doet hij er?
3: Hij doet het wel, okay. Ja. Zat een draadje los, hoor ik net.
1: Oh, ja. Oké.
3: Wat gaan we doen van de week?
1: Ik moet gewoon naar school. En ik heb volgend weekend wel een festival waar ik naartoe ga met vrienden.
3: Oh.
1: Dus dat is wel heel leuk.
3: Ja, zeker.
1: Weekend wordt leuk.
3: Bij wat? Met wie?
1: Wantai Pop in Dordrecht.
3: Oh, leuk.
1: Met een stuk of 4 vriendinnen. Dus dat is wel heel gezellig. En daarna gaan we logeren. Dus
3: ook
1: dat,
3: nog eens?
1: Ja.
3: Jongen,
1: daar heb ik wel heel veel zin in.
3: Ja, dat kan ik wel iets bij voorstellen. Nou, dan zijn de vooruitzichten goed.
1: Ja.
3: Even een paar dagen doorbijten op school.
1: Ja, dat wordt wel zwaar. Maar oké. Okay.
3: En dan een feestje weer. Hey, hartstikke leuk. De andere man vraag ik meer wat doe jij? Maar die zou waarschijnlijk zeggen van ik ga zorgen dat ik weer beter ben.
1: Ja, nou laten we hopen dat ze er volgende week er is.
3: Ja, dat hoop ik ook. Nou ja, goed, beterschap Meren. Meren, die zou ook altijd wat anders aan mij vragen, geloof ik. Ik weet niet of jij dat weet.
1: Ja, of je iemand bent vergeten te bedanken.
3: Ja, precies. Maar ja, gaan we die gast bedanken?
1: Ja, ik vind van wel. Ik vind wel dat we moeten doen.
3: Ja, echt waar?
1: Ja.
3: Oké, wat heeft hij in jouw ogen aan positiefs bijgedragen deze uitzending?
1: Hij heeft de techniek gedaan voor het programma. Michiel heeft dat gedaan.
3: Ja.
1: Ja, dus bedankt Michiel.
3: Oké, nou dankjewel Michiel. Leuk dat je er was. Jullie allemaal thuis ook natuurlijk. Maandagmiddag dan op Merwe RTV te beluisteren. En de rest van het hele spul in het weekend. En wie weet wat de toekomst daar nog eens in gaat brengen. Weet je, soms dan zit je wel zo achter zo'n microfoon. En dan ga je een beetje zitten te mijmeren. En dan denk je van, ja, wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan? Ik wou dat ik een beetje wijzer was. Nou, er is een plaatje over gemaakt. Die is van Kees Stolk. Die gaan we draaien tot aan het nieuws. We wensen je nog een extreem grensloos weekend. Fijn dat je erbij was. Volgende week zijn wij er weer. Hopelijk treffen we elkaar dan ook weer. Zoals gezegd, ik wou dat ik wijzer was. Tot aan het nieuws. En straks vast nog iets van sport of andere gezelligheden op de radio. Toedel!

0: Randstad, jouw radio. Randstad FM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Rens Vink, dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een huis in Portugal is vannacht doelwit geworden van een aanslag met een brandbom. De explosie was aan de Warnaar, waar 2 weken geleden ook al een ontploffing was, bij een paar huizen verderop. Als gevolg van de klap zijn de voordeur en de gevel beschadigd. Er brak ook brand uit in de hal van het huis. De bewoonster heeft deze zelf geblust, de meterkast is wel gesmolten. Als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing 2 weken geleden ontstond ook brand. Ook toen moesten bewoners tijdelijk ergens anders slapen. In de omgeving aan de Binnensingel in Vlaardingen zijn meerdere gevels, stoepen, fietsen en stukken straatmeubilair besmeurd met graffiti. Na een eerste inventarisatie bleek de schade aanzienlijk groter dan aanvankelijk gedacht. Volgens buurtbewoners zijn op camerabeelden 3 jongeren te zien die rond 4:30 ochtends met een spuitbus over de Binnensingel lopen en de boel onderspuiten. Op de A16 richting het Terbrechtseplein in Rotterdam heeft een kettingbotsing plaatsgevonden tussen 4 personenauto's. 3 rijstroken zijn afgesloten voor het verkeer. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse nadat er rond 11:30 een melding binnenkwam van een ongeval met meerdere voertuigen. Het ambulancepersoneel heeft enkele personen nagekeken, maar vervoer naar het ziekenhuis bleek niet noodzakelijk. En het Rotterdamse handelsplatform Knaken heeft de bedrijfsactiviteiten vooralsnog gestaakt. De reden van deze staking is niet bekend. Inloggen op de website is niet mogelijk, waardoor klanten geen toegang hebben tot een crypto wallet. De toegang lijkt niet op korte termijn terug te komen, want via een update op de website laat het bedrijf weten de binnengekomen vragen medio juni te voorzien van een antwoord via een nieuwe update. Het weer vandaag, veel zon, blijft tot avond droog en de temperatuur komt uit op zo'n 25 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.

0: Ik ben Rens Vink, dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius, waarop het Hantavirus uitbrak, is schoongemaakt en kan weer gebruikt worden. Dat maakt GGD Rotterdam Rijnmond bekend. Bij een eerdere controle zag de GGD nog tekortkomingen bij de schoonmaak. De geplande terugvaart van Rotterdam naar thuislocatie Vlissingen was daarom uitgesteld. De schoonmaak begon vorige week dinsdag en is nu dus afgerond. In totaal zijn er 3 mensen overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Oceanwide Expeditions verwacht over 2 weken weer te kunnen varen met het schip. Voormalig Feyenoord-trainer Arne Slot is ontslagen bij Liverpool. Na de seizoensevaluatie is besloten om de trainer op straat te zetten. Ook assistent-trainers Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff mogen vertrekken. Slot verkaste in 2024 van Feyenoord naar Liverpool en pakte in zijn eerste jaar op Anfield gelijk de Engelse landstitel. Na een bewogen tweede seizoen eindigde hij dit seizoen met de Reds op de 5e plek. Een huis in Portugal is vannacht doelwit geworden van een aanslag met een brandbom. De explosie was aan de Warnaar, waar 2 weken geleden ook al een ontploffing was. Bij een paar huizen verderop. Als gevolg van de klap zijn de voordeur en de gevel beschadigd. Er brak ook brand uit in de hal van het huis. De bewoonster heeft deze zelf geblust. De meterkast is gesmolten en als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing 2 weken geleden ontstond ook brand. Ook toen moesten de bewoners tijdelijk ergens anders slapen. In de omgeving van de Binnensingel in Vlaardingen zijn meerdere gevels, stoepen en fietsen besmeurd met graffiti. Na een eerste inventarisatie bleek de schade aanzienlijk groter dan aanvankelijk gedacht. Volgens buurtbewoners zijn op camerabeelden te zien hoe 3 jongeren rond 4:30 ochtends met een spuitbus rondlopen over de Binnensingel en de boel onderspuiten. Het weer, vandaag veel zon, het blijft droog tot in de avond en de temperatuur komt uit op zo'n 26 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
5: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.

0: van 4 uur.
1: Ik ben Rens Vink, dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius waarop het Hantavirus uitbrak is schoongemaakt en is weer klaar voor gebruik. Dat maakt de GGD Rotterdam-Rijnmond bekend. Bij een eerdere controle zag de GGD nog belemmeringen, waardoor de geplande terugvaart naar thuislocatie Vlissingen was uitgesteld. De schoonmaak begon vorige week dinsdag en is nu dus echt klaar. In totaal zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Oceanwide Expeditions verwacht over 2 weken weer te kunnen varen met het schip. Voormalig Feyenoord-trainer Arne Slot is ontslagen bij Liverpool. Na de seizoensevaluatie is besloten om afscheid te nemen van de trainer. En ook assistenten Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof mogen vertrekken. Slot vertrok in 2024 van Feyenoord naar Liverpool en pakte in zijn eerste jaar op Anfield meteen de Engelse landstitel. Na een lastig tweede seizoen eindigde hij dit seizoen met de Reds op de 5e plek in de Premier League. Zwemmers in het Grevelingenmeer moeten op meer plekken rekening houden met de Japanse kruiskwal. Naast het badstrand bij de Grevelingendam zijn er inmiddels ook meerdere meldingen gedaan rond de mosselbanken. Een aanraking van de kruiskwal kan zorgen voor jeuk, een prikkelend gevoel en een rode huid. Wie gestoken wordt door de tentakels en daar hevige jeuk, zwellingen of blijvende klachten van krijgt, moet contact opnemen met de huisarts. Wie een ernstige allergische reactie krijgt, wordt geadviseerd direct 112 te bellen. En bij een huis in Portugal is vannacht een brandbom ontploft. De explosie was aan de Warnaar, waar 2 weken geleden ook al een ontploffing was, bij een paar huizen verderop. De voordeur en de gevel zijn beschadigd en er ontstond brand in de hal van het huis. De bewoonster heeft deze zelf geblust, maar de meterkast is wel gesmolten. Als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing 2 weken geleden ontstond ook brand. Ook toen moesten de bewoners tijdelijk ergens anders slapen. En het weer, vandaag veel zon. Het blijft tot in de avond droog en de temperatuur komt uit op zo'n 26 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95,7 en

0: van 5 uur.
1: Ik ben Rens Vink. Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius waarop het Hantavirus uitbrak is schoongemaakt en is weer klaar voor gebruik. Dat maakt de GGD Rotterdam-Rijnmond bekend. Bij een eerdere controle zag de GGD nog belemmeringen, waardoor de geplande terugvaart naar thuislocatie Vlissingen was uitgesteld. De schoonmaak begon vorige week dinsdag en is nu dus echt klaar. In totaal zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Oceanwide Expeditions verwacht over 2 weken weer te kunnen varen met het schip. Voormalig Feyenoord-trainer Arne Slot is ontslagen bij Liverpool. Na de seizoensevaluatie is besloten om afscheid te nemen van de trainer. En ook assistenten Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff mogen vertrekken. Slot vertrok in 2024 van Feyenoord naar Liverpool en pakte in zijn eerste jaar op Anfield meteen de Engelse landstitel. Na een lastig tweede seizoen eindigde hij dit seizoen met de Reds op de 5e plek in de Premier League. De zwemmers in het Grevelingenmeer moeten op meer plekken rekening houden met de Japanse kruiskwal. Naast het badstrand bij de Grevelingendam zijn er inmiddels ook meerdere meldingen gedaan rond de mosselbanken. Een aanraking van de kruiskwal kan zorgen voor jeuk, een prikkelend gevoel en een rode huid. Wie gestoken wordt door de tentakels en daar hevige jeuk, zwellingen of blijvende klachten van krijgt, moet contact opnemen met de huisarts. Wie een ernstige allergische reactie krijgt, wordt geadviseerd direct 112 te bellen. En bij een huis in Portugal is vannacht een brandbom ontploft. De explosie was aan de Warnaar, waar 2 weken geleden ook al een ontploffing was, bij een paar huizen verderop. De voordeur en de gevel zijn beschadigd en er ontstond brand in de hal van het huis. De bewoonster heeft deze zelf geblust, maar de meterkast is wel gesmolten. Als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing 2 weken geleden ontstond ook brand. Ook toen moesten de bewoners tijdelijk ergens anders slapen. En het weer, vandaag veel zon. Het blijft tot in de avond droog en de temperatuur komt uit op zo'n 26 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire Vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: 6 uur.
1: Ik ben Rens Vink. Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius waarop het Hantavirus uitbrak is schoongemaakt en is weer klaar voor gebruik. Dat maakt de GGD Rotterdam-Rijnmond bekend. Bij een eerdere controle zag de GGD nog belemmeringen, waardoor de geplande terugvaart naar thuislocatie Vlissingen was uitgesteld. De schoonmaak begon vorige week dinsdag en is nu dus echt klaar. In totaal zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Oceanwide Expeditions verwacht over 2 weken weer te kunnen varen met het schip. Voormalig Feyenoord-trainer Arne Slot is ontslagen bij Liverpool. Na de seizoensevaluatie is besloten om afscheid te nemen van de trainer. En ook assistenten Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff mogen vertrekken. Slot vertrok in 2024 van Feyenoord naar Liverpool en pakte in zijn eerste jaar op Anfield meteen de Engelse landstitel. Na een lastig tweede seizoen eindigde hij dit seizoen met de Reds op de 5e plek in de Premier League. Zwemmers in het Grevelingenmeer moeten op meer plekken rekening houden met de Japanse kruiskwal. Naast het badstrand bij de Grevelingendam zijn er inmiddels ook meerdere meldingen gedaan rond de mosselbanken. Een aanraking van de kruiskwal kan zorgen voor jeuk, een prikkelend gevoel en een rode huid. Wie gestoken wordt door de tentakels en daar hevige jeuk, zwellingen of blijvende klachten van krijgt, moet contact opnemen met de huisarts. Wie een ernstige allergische reactie krijgt, wordt geadviseerd direct 112 te bellen. En bij een huis in Portugal is vannacht een brandbom ontploft. De explosie was aan de Warnaar, waar 2 weken geleden ook al een ontploffing was, bij een paar huizen verderop. De voordeur en de gevel zijn beschadigd en er ontstond brand in de hal van het huis. De bewoonster heeft deze zelf geblust, maar de meterkast is wel gesmolten. Als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing 2 weken geleden ontstond ook brand. Ook toen moesten de bewoners tijdelijk ergens anders slapen. En het weer, vandaag veel zon. Het blijft tot in de avond droog en de temperatuur komt uit op zo'n 26 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Final Saturday.

0: Randstad, jouw radio. Randstad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Rens Vink, dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius waarop het Hantavirus uitbrak is schoongemaakt en is weer klaar voor gebruik. Dat maakt de GGD Rotterdam-Rijnmond bekend. Bij een eerdere controle zag de GGD nog belemmeringen, waardoor de geplande terugvaart naar thuislocatie Vlissingen was uitgesteld. De schoonmaak begon vorige week dinsdag en is nu dus echt klaar. In totaal zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Oceanwide Expeditions verwacht over 2 weken weer te kunnen varen met het schip. Voormalig Feyenoord-trainer Arne Slot is ontslagen bij Liverpool. Na de seizoensevaluatie is besloten om afscheid te nemen van de trainer. En ook assistenten Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff mogen vertrekken. Slot vertrok in 2024 van Feyenoord naar Liverpool en pakte in zijn eerste jaar op Anfield meteen de Engelse landstitel. Na een lastig tweede seizoen eindigde hij dit seizoen met de Reds op de 5e plek in de Premier League. Zwemmers in het Grevelingenmeer moeten op meer plekken rekening houden met de Japanse kruiskwal. Naast het badstrand bij de Grevelingendam zijn er inmiddels ook meerdere meldingen gedaan rond de mosselbanken. Een aanraking van de kruiskwal kan zorgen voor jeuk, een prikkelend gevoel en een rode huid. Wie gestoken wordt door de tentakels en daar hevige jeuk, zwellingen of blijvende klachten van krijgt, moet contact opnemen met de huisarts. Wie een ernstige allergische reactie krijgt, wordt geadviseerd direct 112 te bellen. En bij een huis in Portugal is vannacht een brandbom ontploft. De explosie was aan de Warnaar, waar 2 weken geleden ook al een ontploffing was, bij een paar huizen verderop. De voordeur en de gevel zijn beschadigd en er ontstond brand in de hal van het huis. De bewoonster heeft deze zelf geblust, maar de meterkast is wel gesmolten. Als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing 2 weken geleden ontstond ook brand. Ook toen moesten de bewoners tijdelijk ergens anders slapen. En het weer, vandaag veel zon. Het blijft tot in de avond droog en de temperatuur komt uit op zo'n 26 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Final Saturday.

0: Ik ben Rens Vink. Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius waarop het Hanta-virus uitbrak is schoongemaakt en is weer klaar voor gebruik. Dat maakt de GGD Rotterdam-Rijnmond bekend. Bij een eerdere controle zag de GGD nog belemmeringen, waardoor de geplande terugvaart naar thuislocatie Vlissingen was uitgesteld. De schoonmaak begon vorige week dinsdag en is nu dus echt klaar. In totaal zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van het Hanta-virus. Oceanwide Expeditions verwacht over 2 weken weer te kunnen varen met het schip. Voormalig Feyenoord-trainer Arne Slot is ontslagen bij Liverpool. Na de seizoensevaluatie is besloten om afscheid te nemen van de trainer. En ook assistenten Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff mogen vertrekken. Slot vertrok in 2024 van Feyenoord naar Liverpool en pakte in zijn eerste jaar op Anfield meteen de Engelse landstitel. Na een lastig tweede seizoen eindigde hij dit seizoen met de Reds op de 5e plek in de Premier League. De zwemmers in het Grevelingenmeer moeten op meer plekken rekening houden met de Japanse kruiskwal. Naast het badstrand bij de Grevelingendam zijn er inmiddels ook meerdere meldingen gedaan rond de mosselbanken. Een aanraking van de kruiskwal kan zorgen voor jeuk, een prikkelend gevoel en een rode huid. Wie gestoken wordt door de tentakels en daar hevige jeuk, zwellingen of blijvende klachten van krijgt, moet contact opnemen met de huisarts. Wie een ernstige allergische reactie krijgt, wordt geadviseerd direct 112 te bellen. En bij een huis in Portugal is vannacht een brandbom ontploft. De explosie was aan de Warnaar, waar 2 weken geleden ook al een ontploffing was, bij een paar huizen verderop. De voordeur en de gevel zijn beschadigd en er ontstond brand in de hal van het huis. De bewoonster heeft deze zelf geblust, maar de meterkast is wel gesmolten. Als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing 2 weken geleden ontstond ook brand. Ook toen moesten de bewoners tijdelijk ergens anders slapen. En het weer, vandaag veel zon. Het blijft tot in de avond droog en de temperatuur komt uit op zo'n 26 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
5: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah. Jouw stad, jouw radio.
5: Styles.
6: Drechtstad FM.
7: Abruptly, the sound ceased.
8: All with the program.

0: van 9 uur.
1: Ik ben Rens Vink. Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius waarop het Hantavirus uitbrak is schoongemaakt en is weer klaar voor gebruik. Dat maakt de GGD Rotterdam-Rijnmond bekend. Bij een eerdere controle zag de GGD nog belemmeringen, waardoor de geplande terugvaart naar thuislocatie Vlissingen was uitgesteld. De schoonmaak begon vorige week dinsdag en is nu dus echt klaar. In totaal zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Oceanwide Expeditions verwacht over 2 weken weer te kunnen varen met het schip. Voormalig Feyenoord-trainer Arne Slot is ontslagen bij Liverpool. Na de seizoensevaluatie is besloten om afscheid te nemen van de trainer. En ook assistenten Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof mogen vertrekken. Slot vertrok in 2024 van Feyenoord naar Liverpool en pakte in zijn eerste jaar op Anfield meteen de Engelse landstitel. Na een lastig tweede seizoen eindigde hij dit seizoen met de Reds op de 5e plek in de Premier League. Zwemmers in het Grevelingenmeer moeten op meer plekken rekening houden met de Japanse kruiskwal. Naast het badstrand bij de Grevelingendam zijn er inmiddels ook meerdere meldingen gedaan rond de mosselbanken. Een aanraking van de kruiskwal kan zorgen voor jeuk, een prikkelend gevoel en een rode huid. Wie gestoken wordt door de tentakels en daar hevige jeuk, zwellingen of blijvende klachten van krijgt, moet contact opnemen met de huisarts. Wie een ernstige allergische reactie krijgt, wordt geadviseerd direct 112 te bellen. En bij een huis in Portugal is vannacht een brandbom ontploft. De explosie was aan de Warnaar, waar 2 weken geleden ook al een ontploffing was, bij een paar huizen verderop. De voordeur en de gevel zijn beschadigd en er ontstond brand in de hal van het huis. De bewoonster heeft deze zelf geblust, maar de meterkast is wel gesmolten. Als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing 2 weken geleden ontstond ook brand. Ook toen moesten de bewoners tijdelijk ergens anders slapen. En het weer, vandaag veel zon. Het blijft tot in de avond droog en de temperatuur komt uit op zo'n 26 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Styles.
6: Drechtstad FM.
7: Abruptly, the sound ceased. All with the program.

0: X-Files. De X-Files van je radio.
1: Enter your 4-digit code.

0: muziek. Sneller dan je schaduw. Styles.
1: Employment.

0: van 10 uur.
1: Ik ben Rens Vink. Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius waarop het Hantavirus uitbrak is schoongemaakt en is weer klaar voor gebruik. Dat maakte GGD Rotterdam-Rijnmond bekend. Bij een eerdere controle zag de GGD nog belemmeringen, waardoor de geplande terugvaart naar thuislocatie Vlissingen was uitgesteld. De schoonmaak begon vorige week dinsdag en is nu dus echt klaar. In totaal zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Oceanwide Expeditions verwacht over 2 weken weer te kunnen varen met het schip. Voormalig Feyenoord-trainer Arne Slot is ontslagen bij Liverpool. Na de seizoensevaluatie is besloten om afscheid te nemen van de trainer en ook assistenten Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof mogen vertrekken. Slot vertrok in 2024 van Feyenoord naar Liverpool en pakte in zijn eerste jaar op Anfield meteen de Engelse landstitel. Na een lastig tweede seizoen eindigde hij dit seizoen met de Reds op de 5e plek in de Premier League. Zwemmers in het Grevelingenmeer moeten op meer plekken rekening houden met de Japanse kruiskwal. Naast het badstrand bij de Grevelingendam zijn er inmiddels ook meerdere meldingen gedaan rond de mosselbanken. Een aanraking van de kruiskwal kan zorgen voor jeuk, een prikkelend gevoel en een rode huid. Wie gestoken wordt door de tentakels en daar hevige jeuk, zwellingen of blijvende klachten van krijgt, moet contact opnemen met de huisarts. Wie een ernstige allergische reactie krijgt, wordt geadviseerd direct 112 te bellen. En bij een huis in Portugal is vannacht een brandbom ontploft. De explosie was aan de Warnaar, waar 2 weken geleden ook al een ontploffing was, bij een paar huizen verderop. De voordeur en de gevel zijn beschadigd en er ontstond brand in de hal van het huis. De bewoonster heeft deze zelf geblust, maar de meterkast is wel gesmolten. Als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing 2 weken geleden ontstond ook brand. Ook toen moesten de bewoners tijdelijk ergens anders slapen. En het weer, vandaag veel zon. Het blijft tot in de avond droog en de temperatuur komt uit op zo'n 26 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: The Beat Company.
6: Drechtstad FM.
7: Welcome. Prepare for an exciting journey through our world of electronic dance music. Only the coolest house and dance music is what you get. In full effect, in full effect, in full effect, in full effect.
8: Every week, same day, same time. TBC, The Beat Company. DJ Roy Scherpenzeel.
9: The TBC House and Dance Mix.

The Beat Company.

0: nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Rens Vink. Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius, waarop het Hantavirus uitbrak, is schoongemaakt en is weer klaar voor gebruik. Dat maakte GGD Rotterdam-Rijnmond bekend. Bij een eerdere controle zag de GGD nog belemmeringen, waardoor de geplande terugvaart naar thuislocatie Vlissingen was uitgesteld. De schoonmaak begon vorige week dinsdag en is nu dus echt klaar. In totaal zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Oceanwide Expeditions verwacht over 2 weken weer te kunnen varen met het schip. Voormalig Feyenoord-trainer Arne Slot is ontslagen bij Liverpool. Na de seizoensevaluatie is besloten om afscheid te nemen van de trainer. En ook assistenten Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof mogen vertrekken. Slot vertrok in 2024 van Feyenoord naar Liverpool en pakte in zijn eerste jaar op Anfield meteen de Engelse landstitel. Na een lastig tweede seizoen eindigde hij dit seizoen met de Reds op de 5e plek in de Premier League. Zwemmers in het Grevelingenmeer moeten op meer plekken rekening houden met de Japanse kruiskwal. Naast het badstrand bij de Grevelingendam zijn er inmiddels ook meerdere meldingen gedaan rond de mosselbanken. Een aanraking van de kruiskwal kan zorgen voor jeuk, een prikkelend gevoel en een rode huid. Wie gestoken wordt door de tentakels en daar hevige jeuk, zwellingen of blijvende klachten van krijgt, moet contact opnemen met de huisarts. Wie een ernstige allergische reactie krijgt, wordt geadviseerd direct 112 te bellen. En bij een huis in Portugal is vannacht een brandbom ontploft. De explosie was aan de Warnaar, waar 2 weken geleden ook al een ontploffing was, bij een paar huizen verderop. De voordeur en de gevel zijn beschadigd en er ontstond brand in de hal van het huis. De bewoonster heeft deze zelf geblust, maar de meterkast is wel gesmolten. Als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing 2 weken geleden ontstond ook brand. Ook toen moesten de bewoners tijdelijk ergens anders slapen. En het weer, vandaag veel zon. Het blijft tot in de avond droog en de temperatuur komt uit op zo'n 26 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor

0: Company. Drechtstad FM.
1: Mind bubbling tunes. Back to back.

0: and trance music on the web, non-stop.
1: Simon
0: in the mix.

0: Jouw stad, jouw radio. Rijnstad FM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Rens Vink. Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius waarop het Hanta-virus uitbrak is schoongemaakt en is weer klaar voor gebruik. Dat maakt de GGD Rotterdam-Rijnmond bekend. Bij een eerdere controle zag de GGD nog belemmeringen, waardoor de geplande terugvaart naar thuislocatie Vlissingen was uitgesteld. De schoonmaak begon vorige week dinsdag en is nu dus echt klaar. In totaal zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van het Hanta-virus. Oceanwide Expeditions verwacht over 2 weken weer te kunnen varen met het schip. Voormalig Feyenoord-trainer Arne Slot is ontslagen bij Liverpool. Na de seizoensevaluatie is besloten om afscheid te nemen van de trainer. En ook assistenten Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof mogen vertrekken. Slot vertrok in 2024 van Feyenoord naar Liverpool en pakte in zijn eerste jaar op Anfield meteen de Engelse landstitel. Na een lastig tweede seizoen eindigde hij dit seizoen met de Reds op de 5e plek in de Premier League. De zwemmers in het Grevelingenmeer moeten op meer plekken rekening houden met de Japanse kruiskwal. Naast het badstrand bij de Grevelingendam zijn er inmiddels ook meerdere meldingen gedaan rond de mosselbanken. Een aanraking van de kruiskwal kan zorgen voor jeuk, een prikkelend gevoel en een rode huid. Wie gestoken wordt door de tentakels en daar hevige jeuk, zwellingen of blijvende klachten van krijgt, moet contact opnemen met de huisarts. Wie een ernstige allergische reactie krijgt, wordt geadviseerd direct 112 te bellen. En bij een huis in Portugal is vannacht een brandbom ontploft. De explosie was aan de Warnaar, waar 2 weken geleden ook al een ontploffing was, bij een paar huizen verderop. De voordeur en de gevel zijn beschadigd en er ontstond brand in de hal van het huis. De bewoonster heeft deze zelf geblust, maar de meterkast is wel gesmolten. Als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing 2 weken geleden ontstond ook brand. Ook toen moesten de bewoners tijdelijk ergens anders slapen. En het weer, vandaag veel zon. Het blijft tot in de avond droog en de temperatuur komt uit op zo'n 26 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
2: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Basic Beats.
2: Drechtstad FM.
3: One would have believed. That it would come to this. On this radio station. The best house in techno. Paul Henderson. Feel the bass. Hear the drums. This is Basic Beats. Kick-ass radio.

Welkom bij een nieuwe aflevering van Basic Beats. Leuk dat je luistert of kijkt via TikTok live natuurlijk. Vandaag hebben we weer een bomvolle show met heel veel nieuwe techno. En we zijn weer live vanuit de radiostudio van Krechtstad FM in Papendrecht. En wat komt er allemaal voorbij? Apple bijvoorbeeld, Drum Complex hebben we. Ik zag ook nog iets van Chris Liebing. Die had ook wat nieuwe releases uitgebracht. Mark Broom, Carrie Lekkerbush, jawel. Genoeg redenen om te blijven luisteren, zou ik zeggen. 2 uur lang Basic Beats op jouw radio.

Ja, en dan is dit bijna de laatste plaat van dit uur. Zometeen nog een uur lang techno, dus nieuwe techno wel te verstaan. Zoals elke week eigenlijk. Hè, behalve als we een speciale tv-uitzending hebben, dan hebben we meestal een gast-dj. En dan kan natuurlijk ook het genre wat afwijken. We hebben laatst peak techno gehad. En we hebben ook nog UK Garage gehad, dus kan alle kanten op. Maar als we vanuit de radiostudio zijn, zijn we gewoon lekker met raw techno. De laatste track die ik nog ga doen is van Kabiar met Between Two Worlds. De original mix ga ik daarvan draaien. Zometeen in het tweede uur. Axel Caracas is onder andere nog. Dus genoeg reden om te blijven luisteren. Graag tot zo na het nieuws.

0: van 1 uur.
1: Ik ben Rens Vink. Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius waarop het Hantavirus uitbrak is schoongemaakt en is weer klaar voor gebruik. Dat maakte GGD Rotterdam-Rijnmond bekend. Bij een eerdere controle zag de GGD nog belemmeringen, waardoor de geplande terugvaart naar thuislocatie Vlissingen was uitgesteld. De schoonmaak begon vorige week dinsdag en is nu dus echt klaar. In totaal zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Oceanwide Expeditions verwacht over 2 weken weer te kunnen varen met het schip. Voormalig Feyenoord-trainer Arne Slot is ontslagen bij Liverpool. Na de seizoensevaluatie is besloten om afscheid te nemen van de trainer. En ook assistenten Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff mogen vertrekken. Slot vertrok in 2024 van Feyenoord naar Liverpool en pakte in zijn eerste jaar op Anfield meteen de Engelse landstitel. Na een lastig tweede seizoen eindigde hij dit seizoen met de Reds op de 5e plek in de Premier League. Zwemmers in het Grevelingenmeer moeten op meer plekken rekening houden met de Japanse kruiskwal. Naast het badstrand bij de Grevelingendam zijn er inmiddels ook meerdere meldingen gedaan rond de mosselbanken. Een aanraking van de kruiskwal kan zorgen voor jeuk, een prikkelend gevoel en een rode huid. Wie gestoken wordt door de tentakels en daar hevige jeuk, zwellingen of blijvende klachten van krijgt, moet contact opnemen met de huisarts. Wie een ernstige allergische reactie krijgt, wordt geadviseerd direct 112 te bellen. En bij een huis in Portugal is vannacht een brandbom ontploft. De explosie was aan de Warnaar, waar 2 weken geleden ook al een ontploffing was, bij een paar huizen verderop. De voordeur en de gevel zijn beschadigd en er ontstond brand in de hal van het huis. De bewoonster heeft deze zelf geblust, maar de meterkast is wel gesmolten. Als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing 2 weken geleden ontstond ook brand. Ook toen moesten de bewoners tijdelijk ergens anders slapen. En het weer, vandaag veel zon. Het blijft tot in de avond droog en de temperatuur komt uit op zo'n 26 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
2: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Basic Beats.
2: Drechtstad FM.
3: No one would have believed. No one would have believed. That it would come to this. On this radio station. The best house in techno. Paul Henderson. Feel the bass. Hear the drums. This is Basic Beats. Kick-ass radio.
4: Ja, welkom terug bij het tweede uur van Basic Beats. Leuk dat je nog luistert. Als je op vrijdagavond luistert, dan heb ik helemaal goed nieuws. Want dan wordt het nog herhaald in de nachten van zaterdag op zondag bij Atos Radio en bij Drechtstad FM. Maar voor nu, lekker op vrijdag, lekker luisteren. Ik ga nog een uur lang techno aan elkaar mixen. En er komen weer leuke namen voorbij. E-Paul, onder andere Axel Caracassis en... Had ik nog iets vergeten? Vast wel. Mark Broom nog? Ja, zeker weten. Genoeg reden om te blijven luisteren. Dus nog een uur lang techno op jouw radio.

Ja, time flies when you're having fun, zou ik zeggen. Ik heb nog een aantal tracks, maar ja, dat is een beetje tijdgebrek. Eigenlijk elke week wel een beetje hetzelfde verhaal. Maar dat betekent dat er heel veel goede tracks ook uitkomen. Dus zeker, dat belooft heel veel voor volgende week ook weer. Maar mocht je hier geen genoeg van krijgen en luister je op vrijdag, dan wordt het herhaald bij de nacht, in de nacht van zaterdag op zondag bij Atos Radio en Drechtstad FM. Je kan het ook op tv volgen, TV Papendrecht. Daar wordt Basic Beats uitgezonden met een mooie flashy greenscreen zie je dan erachter. Het gebeurt om donderdagavond 9 uur en zaterdagavond 9 uur. Je kunt het ook allemaal terugluisteren bij de uitzendingen gemist van Atos Radio en Drechtstad FM, RTW Papendrecht. En natuurlijk via onze eigen Soundcloud. Dus kijk voor meer informatie over terugluisteren en meer andere dingen op www.basicbeats.nl. Ik zou zeggen, graag tot volgende week.

0: Ik ben Rens Vink. Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius, waarop het Hanta-virus uitbrak, is schoongemaakt en is weer klaar voor gebruik. Dat maakte GGD Rotterdam-Rijnmond bekend. Bij een eerdere controle zag de GGD nog belemmeringen, waardoor de geplande terugvaart naar thuislocatie Vlissingen was uitgesteld. De schoonmaak begon vorige week dinsdag en is nu dus echt klaar. In totaal zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van het Hanta-virus. Oceanwide Expeditions verwacht over 2 weken weer te kunnen varen met het schip. Voormalig Feyenoord-trainer Arne Slot is ontslagen bij Liverpool. Na de seizoensevaluatie is besloten om afscheid te nemen van de trainer. En ook assistenten Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff mogen vertrekken. Slot vertrok in 2024 van Feyenoord naar Liverpool en pakte in zijn eerste jaar op Anfield meteen de Engelse landstitel. Na een lastig tweede seizoen eindigde hij dit seizoen met de Reds op de 5e plek in de Premier League. Zwemmers in het Grevelingenmeer moeten op meer plekken rekening houden met de Japanse kruiskwal. Naast het badstrand bij de Grevelingendam zijn er inmiddels ook meerdere meldingen gedaan rond de mosselbanken. Een aanraking van de kruiskwal kan zorgen voor jeuk, een prikkelend gevoel en een rode huid. Wie gestoken wordt door de tentakels en daar hevige jeuk, zwellingen of blijvende klachten van krijgt, moet contact opnemen met de huisarts. Wie een ernstige allergische reactie krijgt, wordt geadviseerd direct 112 te bellen. En bij een huis in Portugal is vannacht een brandbom ontploft. De explosie was aan de Warnaar, waar 2 weken geleden ook al een ontploffing was, bij een paar huizen verderop. De voordeur en de gevel zijn beschadigd en er ontstond brand in de hal van het huis. De bewoonster heeft deze zelf geblust, maar de meterkast is wel gesmolten. Als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing 2 weken geleden ontstond ook brand. Ook toen moesten de bewoners tijdelijk ergens anders slapen. En het weer, vandaag veel zon. Het blijft tot in de avond droog en de temperatuur komt uit op zo'n 26 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7